0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Hessehoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegaan.

proefzones waar het Libanese leger de exclusieve controle over het grondgebied zal hebben. Israël en Libanon komen over 2,5 week weer samen voor verdere gesprekken. Nederlandse jongeren met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Die wordt ook met onmiddellijke ingang opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Eerder was er onvoldoende bewijs dat zo'n operatie nuttig en veilig is voor jongeren. De behandeling is exclusief voor 13 tot 18-jarigen. Ze moeten vooraf leefstijlbegeleiding hebben gehad zonder voldoende resultaat. Dat programma focust op gezonder eten en meer beweging. Naar schatting kampen 500 tot 800 Nederlandse kinderen met ernstig overgewicht. Hongarije verzet zich niet langer tegen Oekraïnse toetreding tot de Europese Unie. De onderhandelingen daarover kunnen nu dan ook worden doorgezet, omdat Hongarije zijn veto intrekt. Een woordvoerder van de huidige EU-voorzitter Cyprus noemt het een belangrijke mijlpaal. Hongarije lag altijd dwars, maar de nieuwe premier Magyar maakt nu de weg vrij. Er kan nu ook worden gepraat over toetreding van Moldavië. Zuid-Holland zet toch de deur op een kier voor windturbines in het Groene Hart. 12 plekken die volgens de provincie technisch geschikt zijn, worden de komende maanden opnieuw onderzocht. De politiek in Zuid-Holland wil ook strenge geluids- en afstandsnormen, iets waar het kabinet al jaren aan werkt. De plannen om in het Groene Hart duurzame energie te gaan opwekken leiden tot veel onrust bij bewoners. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
4: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Regio 8, headlines.
7: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Na 2 dagen van intensieve gesprekken zijn Israël en Libanon het eens geworden over een nieuw staakt het vuren. Wel hangt nog veel af van Hezbollah, dat in het zuiden van Libanon nog beschietingen uitvoert. Nederlandse jongeren met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Die wordt ook met onmiddellijke ingang opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Hongarije verzet zich niet langer tegen Oekraïnse toetreding tot de Europese Unie. De onderhandelingen daarover kunnen nu dan ook worden doorgezet, omdat Hongarije zijn veto intrekt. Zuid-Holland zet toch de deur op een kier voor windturbines in het Groene Hart. 12 plekken die volgens de provincie technisch geschikt zijn, worden de komende maanden opnieuw onderzocht. Tot zover de hoofdpunten van het radio.

0: van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. In verschillende provincies geldt vanaf vanmiddag code geel wegens zware onweersbuien. In de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant kunnen tijdens die zware buien windstoten en zelfs hagel voorkomen. De onweersbuien kunnen met name voor het verkeer en buitenactiviteiten voor overlast zorgen. In de avond neemt de buienactiviteit weer af. Het kabinet verwacht dat het ook volgend jaar nodig is om huishoudens financieel te ondersteunen. Oorzaken zijn de hoge inflatie en de oorlog in het Midden-Oosten. Welke maatregelen precies nodig zijn en hoe ze moeten worden betaald is nog onduidelijk. Het CPB denkt dat de koopkracht minder snel stijgt dan verwacht. De Rabobank houdt zelfs rekening met een verlies aan koopkracht van 0,7%. Het kabinet bespreekt deze zomer welke maatregelen nodig zijn. De uitkomsten worden gepresenteerd bij de begroting op Prinsjesdag. Vanwege een grote brand op een bedrijventerrein in Leerdam is vannacht een fabriek van Friesland Campina ontruimd. De brand brak uit bij een naastgelegen wegenbouwbedrijf. Door de felle brand moesten alle 40 mensen die bij Friesland Campina aan het werk waren het pand tijdelijk verlaten. Na enkele uren was de brand onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen. Na 2 dagen van intensieve gesprekken zijn Israël en Libanon het eens geworden over een nieuw staakt het vuren. Wel hangt nog veel af van Hezbollah, dat in het zuiden van Libanon nog beschietingen uitvoert. Volgens een gezamenlijke verklaring van de VS, Israël en Libanon komen er proefzones waar het Libanese leger de exclusieve controle over het grondgebied zal hebben. Israël en Libanon komen over 2,5 weken weer samen voor verdere gesprekken. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Tip Top Car Wash, powered by Custer Energy, zorgt samen met Regio 8 voor de schoonste auto's van onze regio. En jij kunt volgende week gratis shinen. Luister elke dag naar Regio 8 en maak kans op een gratis autowasbeurt. Tip Top Car Wash, geef glans aan jouw auto.
5: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You, de plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Ja, goedemorgen. Ben je een beetje uitgeslapen? De wake-up call voor de donderdag. We zitten op de 4e van de 6e 2026. En tijd voor een hele nieuwe ochtendshow. Met uw Edje.

Bad Habit. Goedemorgen. Ed Sheeran bij Regio 8. Eens even kijken, staan er files. Eén wat langere op de A12 Duitse grens naar Arnhem. Dat is 7 kilometer langzamerijdend verkeer tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. Hey, er zijn van die momenten dat je een ongeluk schrikt. Wat zie je nou dan onderweg? Heb je wel eens een ongeluk gezien? Ik vanochtend. Dus ik neem even een sterke bak koffie als je het niet erg vindt. Een auto ging op zijn kop. Kwam in de Greppel terecht. Meer weet ik er nog niet van. Het was bij de A18. Maar ga het even voor je uitzoeken wat er gebeurd is. Komen we vanaf de A12. Ja. Heftig als je het laatste nieuws zelf meemaakt, hoor. Ja. Dit is Dirty Diana, Michael Jackson.

Ja, eerlijk toegeven, vandaag en morgen is het wat minder met het weer. Het lijkt wel of de herfst heeft toegeslagen. Maar in het weekend kun je gewoon wel lekker gaan barbecue. Wordt weer lekker weer. En dan past deze muziek ideaal bij natuurlijk. Sailor en La Cumbia. Goedemorgen, de ochtendshow bij Regio 8. We leven inmiddels op de vierde van de zesde. En volgende week wat leuks, want dan gaan we namelijk een gratis wasbeurt weggeven voor je auto. Wacht dus nog even om naar de car wash te gaan. Dat kost je extra geld. Dat hebben we niet nodig. Want volgende week kan je zo'n beurt winnen. Je kan een beurt winnen bij Regio 8. Wasbeurt, Marcel Vermeer. Hey, en dan nu een naturist en een optimist. Want dat was zij, een optimist, lange tijd in haar leven. Dat is altijd mooie. Dingen die tegenzaten. Kon zij ombuigen tot iets positiefs. En hij is naturist, ja, niet van beroep hoor, van hobby. Eros Ramazzotti. Pio, Bella Cosa. En ook deze was een groot succes. Corse della Vita.

Regenjacht, Bruno Mars als volwassen vent. Maar hij begon al heel vroeg op zijn vierde. Dat heeft hij een tijdje volgehouden. Was hij namelijk Elvis-imitator. Dus ik heb verzoeken en ik heb nog een oud cassettebandje waar het op staat. Dus sorry voor de kwaliteit, maar ik wil het je wel even laten horen. Hoe klonk Bruno Mars op zijn zesde als Elvis-imitator?

is toch geweldig? 6 jaar oud. Ah, Bruno Mars. Wat een held. Ja. Dit is Regio 8. Dat direct het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Dan schuift Bart weer aan. Dus even vragen wat hij kan als imitatie. Hij knikt nee, ik doe daar niet aan.

0: Altijd lekker, hè? Zo'n rustige ballad. Goed om mee wakker te worden. She's a river, de Simple Minds. Dit is de ochtendshow bij Regeljacht. Achterhoek wordt wakker. Dat is het naamplaatje. Hij heet Bart en Bart is er zo met het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Het gaat onder andere over een auto die uit de Oude IJssel gehaald is gisteren bij Doetinchem. Over 2 minuten meer.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De kale en lege plek naast station Doetinchem wordt steeds verder opgevuld door een nieuwe woontoren. De bouw van het stationskwartier met onder meer 40 sociale huurappartementen krijgt steeds meer vorm. Inmiddels is er een mijlpaal bereikt, de tweede woonlaag is klaar. De uiteindelijke plannen voorzien in de bouw van zo'n 1600 tot 2200 woningen. Daarmee wil de gemeente bijdragen aan de ambitie om door te groeien naar 70.000 inwoners. Een ooit witte Toyota is gisteren uit de Oude IJssel getakeld en op de oever getrokken. Zoals verwacht zat er geen stoffelijk overschot in de auto, maar het blijft nog steeds de vraag hoe de auto op de bodem van de rivier terecht is gekomen. Het waterschap ontdekte het autowrak in november 2024. Toen werd er gezocht naar een vermiste Poolse man en werd de Oude IJssel gedrecht, waarbij de auto in beeld kwam. In de rivier vlakbij het centrum ligt overigens van alles op de bodem, van fietsen en pinautomaten tot bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog. De mannen van de Graafschap beginnen op zondag 21 juni aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De eerste training staat dan onder leiding van Thomas Duivenvoorde. Deze vindt plaats op het veld van ZZC 20 in Zelhem en het begint om 11 uur. De eerste oefenwedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 27 juli met FC Utrecht als tegenstander. Vader en zoon Ben en Thomas Hiddinga uit Heelweg doen samen mee aan de Alpe d'Huez. Met duizenden anderen beklimmen zij de beroemde Franse berg om geld op te halen voor kankeronderzoek. Voor Ben is de deelname extra bijzonder. Vorig jaar kreeg hij te horen dat hij ongeneeslijke kanker heeft. Dankzij een succesvolle behandeling kan hij nu samen met zijn zoon de uitdaging aangaan.
6: Dat je dan samen met je zoon zoiets kunt gaan doen, dat had je gewoon een jaar geleden nog niet kunnen durven dromen eigenlijk. Ja, dat is echt heel bijzonder.
5: Vanwege de ziekte is Ben eerder gestopt als wethouder in Oude IJsselstreek. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl.

0: En ik weet het, ik geef het toe, vanavond om 10 uur zit de melodielijn nog steeds in je hoofd. Zing je nog steeds. Gaat maar door dan, hè. En het is niet eens de titel, nee. Het zou een hele rare titel zijn. Het is namelijk Mrs. Vanderbilt van Paul McCartney en Wings, 1974. Misschien sta je net recht naast je bed dat je denkt, oh ja, ik moet weer aan de slag. Of ben je al uren aan de slag. Of een vrije dag is ook wel lekker. Of hoef je helemaal niet meer te werken. Dus dat is ook mooi natuurlijk. Hoor dan ook bij het gevoel van het moment. Welke plaat hoort erbij dat je denkt, oh ja, als je die nog even kan fixen, Marcel van Meer, dan ben ik helemaal happy. 0647470022. Stuur een appje naar de app van Regio 8. 0647470022. Coolio hier.
1: Now I see places and faces and things you ain't never thought about thinking. If you ain't peeped, then you must be drinking and smoking. Pretending that you're looking, but you're broken. Let me get

Jefferson the Wild, hij schrok van zijn eigen succes. Staat nu op nummer 1 in de top 40. Is toch ook geweldige met dit vele liedje. Cheerio! De ochtendshow bij Regio 8. Een bijzondere dag deze 4 juni. Als ik het heb over Frankrijk. Een sportief evenement. Waaraan denk je dan? De Alpe d'Huez. Ja, je had het goed. De Alpe d'Huez, waarbij deelnemers hardlopend, wandelend of fietsend op deze ene dag tot maximaal 6 keer de Franse Alpe d'Huez gaan beklimmen. Het belangrijkste doel is geld inzamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker en de kwaliteit van leven van kankerpatiënten. Geweldig. En het motto dit jaar is: opgeven is geen optie. En het is voor de duidelijkheid geen wedstrijd, maar een dag van saamhorigheid, emotie en sportieve prestatie. En misschien ken je wel iemand die meedoet vandaag, die in Frankrijk is. Ja, of heb je wel eens meegedaan zelf? Als je denkt, dit jaar niet, maar wauw. Het is een zeer emotionele dag. Heb je die ervaring? Of heb je de verhalen van een ander wel eens meegekregen? Laat het even weten. Ja, altijd mooi om dit soort dingen te delen. 0647470022. Stuur even een berichtje, oké? 0647470022 over de Alpe d'Huez.

De nieuwe single van Taylor Swift en die heet Elizabeth Taylor. Even terug naar vanochtend. Aan het begin van de ochtendshow begon ik al een heel even over. Onderweg hier naartoe, naar Ulft, hier bij regio 8. Dan reed ik op de A18 vanaf de A12. En ik zag daar aan de linkerzijde van de weg in de greppel een auto liggen. Op de vluchtstrook stond een busje. Drie heren waren uitgestapt en stonden bij dat busje naar dat... wrak. Ik weet niet of het een wrak was meteen natuurlijk, maar naar die auto te kijken. Omgekeerd in die greppel. En later zag ik politie komen aanrijden. Maar ja, toen moest ik deze kant op natuurlijk voor de ochtendshow. Misschien heb je dat ook gezien en weet je er iets meer van. Want het laatste bericht van de politie is nog even geen bericht. Dus ja goed, dat komt dan waarschijnlijk later wel. Maar misschien weet jij er meer over. Heb je dat ook gezien? A18, vanaf de A12 de A18 opkomt. Vrij snel... na de afslag Didam. Laat het maar even weten. Oké, je kan een mailtje sturen. Marcel@regio8.nl of even appen 06 47 47 0022.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Tijd voor het nieuws. Dat krijg je van Edo Peters.
9: De politie heeft eind vorige maand op diverse plekken in het land 4 arrestaties verricht in verband met een verkrachtingsschandaal. Partners en bekenden zouden de vrouwelijke slachtoffers hebben gedrogeerd, gefilmd en de beelden hebben verspreid. De zaak lijkt op de geruchtmakende Franse zaak rond Gisèle Pelicot. Ook zij werd door haar partner gedrogeerd en door meerdere mannen misbruikt. De politie viel binnen bij 8 mannen van 21 tot 51 jaar. De politie sluit meer dan de huidige 4 arrestaties niet uit. Het onderzoek startte na tips uit Engeland en Duitsland. De vrouwen krijgen hulp. In verschillende provincies geldt vanaf vanmiddag code geel wegens zware onweersbuien. In de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant kunnen tijdens die zware buien windstoten en zelfs hagel voorkomen. De onweersbuien kunnen met name voor het verkeer en buitenactiviteiten voor overlast zorgen. In de avond neemt de buienactiviteit weer af. Babysterfte is vooral afhankelijk van de plek waar in Nederland een kind ter wereld komt. Dat blijkt uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte dubbel zo hoog als elders. 4 van de 20 kwetsbare gebieden hadden aanmerkelijk meer kans op babysterfte. Ook spelen zaken mee als luchtvervuiling, geluidsoverlast en woonomstandigheden. Nederlandse bedrijven hebben voor een fortuin aan designer drugs besteld in India. De drugs hadden volgens Follow the Money en de NOS een straatwaarde van zo'n 2 miljard euro. Het gaat om 30 bedrijven die tussen 2019 en 2025 stoffen importeerden die toen nog niet op de opiumlijst stonden. Veel van die middelen veroorzaken ernstige gezondheidsschade of zelfs de dood. Het gaat dan om ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaca. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
11: Tiptop Car Wash, powered by Custer Energy, zorgt samen met Regio 8 voor de schoonste auto's van onze regio. En jij kunt volgende week gratis shinen. Luister elke dag naar Regio 8 en maak kans op een gratis autowasbeurt. Tiptop Car Wash, geef glans aan jouw auto.
12: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
13: Zonder gedoe een boodschap doen, genieten van een rondje door het park of gezellig op visite bij familie. U doet het weer helemaal zelfstandig. Harmtakke Tweewielers denkt graag met u mee. In onze zorgwinkel vindt u een aangepaste fiets, een scootmobiel, een rolstoel of een rollator. Alles wordt op wens voor u op maat gemaakt. Wilt u liever eerst een testrondje maken? Geen probleem. Wij staan voor u klaar. Maak een afspraak voor een persoonlijk advies op harmtakke.nl. Of bezoek onze zorgwinkel aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Blijf mobiel met Harmtakke Tweewielers.
12: Fris Thuis Achterhoek. Voor een echt fris huis. Roo.

0: Geniet van de koffie van Robins Koffiewereld.
1: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: Hey, goedemorgen. Ja, over scoren gesproken vanmiddag. Dan hoor je tussen 12 en 2 weer het programma Get a Grip, jongerenprogramma met Balthasar. En Veerle is er om 3 uur. En tot 10 uur.

0: wanna be with you.
1: Nieuwe muziek, Ruben Hellen heet hij. En 20 Seconds. Nog voetballen gekeken gisteravond? Je dacht, ga er eens even lekker voor zitten met een potje bier, zak chips. Maar fijne familieleden, gezin of vrienden of zo. En dan naar Nederland-Algerije kijken. De uitzwaaiwedstrijd richting Amerika, Mexico en Canada. En dan verliezen we. 86e minuut. Ja, was trouwens nog een goed doelpunt ook, hè, van die gasten. Uit Algerije. Ja, hebben ze goed gedaan. Daar kunnen we niks op afdingen, maar ja. Maar, er is altijd hoop. Ja, nee, serieus. Ga even terug naar 1988. Ik weet niet of je dat bewust hebt meegemaakt. Anders moet je de filmpjes nog maar eens even terugkijken. Toen wonnen we dus het Europees kampioenschap. Met het Nederlands elftal. Met onder andere Ruud Gullit erin. En Marco van Basten. Frank Rijkaard. Geweldige helden natuurlijk. Maar die eerste wedstrijden voor dat EK... die werden ook niet allemaal fantastisch gewonnen. Sowieso niet allemaal gewonnen. En sterker nog, tijdens dat EK... was de allereerste wedstrijd in de groepsfase tegen Rusland. En wat denk je? Die hebben ze verloren. Nou, toen dachten we allemaal van... kom maar terug uit Duitsland, want dat was toen in Duitsland. En kap er maar mee. Eerste wedstrijd verloren. En daarna ging het alleen maar goed. Dan hebben ze de laatste wedstrijd, notabene ook tegen Rusland, gewonnen. En we werden Europees kampioen. Dus het kan verkeren. Dus zo moet je maar denken. Gisteravond verliezen van Algerije. Uiteindelijk winnen. Het WK in Amerika, Canada en Mexico. Ja, ik hou die hoop vast natuurlijk. Hè. Dit is een liedje wat 2 jaar geleden al werd ingezongen door Marco. Even de sfeer opschroeven.

schijnt er flink op te gaan vandaag met het weer. Maar hoe zit dat hier in de Achterhoek? Of is dat gewoon elders in het land? Nou, dat hoor je binnen een kwartier voorbij komen. Van onze weerman, onze weergod, zoals ik laatst iemand hoorde zeggen. Onze weergod uit Silvolde. Nou, ik leg het hem zo even voor. Gerrit Vossers, iets na 8:30 krijg je meer van hem te horen. Ik check even de site. Misschien kunnen we dat ook even doen. Tik even in, regio8.nl. Ja, staat hij al op voorkeur bij je telefoon of je laptop op je... Hartstikke goed, hartstikke goed. Het laatste nieuws vind je daar. Gaat onder andere over een autowrak dat gisteren in de Oude IJssel naar boven is gehaald. Het was ooit een witte auto. Wat is er nu van over? Dat lees je dus bijvoorbeeld op de site. En aangrijpend, Ben en Thomas Hiddinga, die beklimmen samen de Alpe d'Huez. Alpe d'Huez. En dat heet dan vandaag de Alpe d'Huez, want die wordt vandaag beklommen. Ze hebben een zware diagnose meegekregen. Het verhaal erachter lees je dus op de site. Dat is regio8.

0: zo direct. In het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Limburgs gaat het onder andere over de superboeren met Bart Meijer. En je krijgt het weer en dat wordt ook een beetje heftig. Hoe heftig in de Achterhoek? Je hoort het zo van Gerrit Vossers.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan.
0: Dus gaat het onder andere over de superboeren met...

0: klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks, 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex Double Decker huishoudtrappen. Kijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Oranje.

0: 2 als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een ooit witte Toyota is gisteren uit de Oude IJssel getakeld en op de oever getrokken. Zoals verwacht zat er geen stoffelijk overschot in de auto. Maar het blijft nog steeds de vraag hoe de auto op de bodem van de rivier terecht is gekomen. Het waterschap ontdekte het autowrak in november 2024. Toen werd er gezocht naar een vermiste Poolse man en werd de Oude IJssel gedrecht, waarbij de auto in beeld kwam. In de rivier vlakbij het centrum ligt overigens van alles op de bodem. Van fietsen en pinautomaten tot bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog. De mannen van de Graafschap beginnen op zondag 21 juni aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De eerste training staat dan onder leiding van Thomas Duivenvoorde. Deze vindt plaats op het veld van ZZC 20 in Zelhem en het begint om 11 uur. De eerste oefenwedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 27 juli met FC Utrecht als tegenstander. De kale en lege plek naast station Doetinchem wordt steeds verder opgevuld door een nieuwe woontoren. De bouw van het stationskwartier met onder meer 40 sociale huurappartementen krijgt steeds meer vorm. Inmiddels is er een mijlpaal bereikt, de tweede woonlaag is klaar. De uiteindelijke plannen voorzien in de bouw van zo'n 1600 tot 2200 woningen. Daarmee wil de gemeente bijdragen aan de ambitie om door te groeien naar 70.000 inwoners. Vader en zoon Ben en Thomas Hiddinga uit Heelweg doen samen mee aan de Alpe d'Huez. Met duizenden anderen beklimmen zij de beroemde Franse berg om geld op te halen voor kankeronderzoek. Voor Ben is de deelname extra bijzonder. Vorig jaar kreeg hij te horen dat hij ongeneeslijke kanker heeft. Dankzij een succesvolle behandeling kan hij nu samen met zijn zoon de uitdaging aangaan.
5: Dat je dan samen met je zoon zoiets kunt gaan doen, dat had je gewoon een jaar geleden nog niet kunnen durven dromen eigenlijk. Ja, dat is echt heel bijzonder.
4: Vanwege de ziekte is Ben eerder gestopt als wethouder in Oude IJsselstreek. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
6: Oké, dankjewel Bart.
3: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
6: Dat hadden we gewild. Dat hadden we gehoopt. Gerrit, goedemorgen.
7: Nee, Gerrit is er niet.
6: Gerrit is te laat. Dan moet hij weer een briefje halen bij de conciërge. Je weet hoe dat gaat. Dan krijg je hem weer op je donder, zoals vroeger op school. Waarom ben je er niet, Gerrit Vossers? Ik heb nog geen telefoontje van je gehad. Ik ga even checken, hoe heeft hij me gebeld? Want dan is er, ja, dan is de batterij leeg, denk ik. Ik denk dat dat het probleem is. Hij heeft me ook niet gebeld. Dus hij is gewoon te laat. Nou, dan gaan we geen weerbericht doen. Dan ga ik het zelf verzinnen. Nee hoor, ik probeer dadelijk wel even om hem te bellen.

0: zeggen. Gerrit Vossels, ben je vroeger wel eens te laat gekomen op school?
1: Jawel.
0: Ja, hoe vaak?
1: En dan nam ik meestal een sigaar mee voor de directeur en dan was alles goed.
0: Oké, hoe ga je dat hier oplossen bij regio 8?
1: Je krijgt bij de barbecue van mij een biertje.
0: Oké.
2: Oh, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
0: Hoofdstuk afgesloten. Helemaal goed. Gerrit Vossers, goedemorgen. Donderdag de 4e.
1: Goedemorgen.
0: We kregen nogal wat vanmiddag.
1: Ja, dat klopt. Ja, het is altijd weer een beetje spannend hoe het allemaal zal gaan. Maar KNMI heeft in ieder geval code geel afgegeven vanaf het middageten tot en met vanavond 6 uur. En dan kunnen weer pittige buien vallen met kans op onweer, wat hagel erbij, windstoten. En van die felle buien, korte tijd, kan er ook veel neerslag vallen. En dat staat er een beetje op het programma. Vanmorgen valt het allemaal nog wel meer. Dan hebben we de meeste buien nog in het westen, maar ook in het westen van de provincie. En die buien die trekken langzaam richting het oosten. En vanmorgen al wel een enkel buitje, maar vanmiddag dus wat pittige buien. Ja, en die temperatuur die zit op dit moment rond de 14 graden. En vanmiddag wordt het nog 18, 19 graden. Maar als er een bui valt, dan is het zo een paar graden frisser. Dus we kunnen vanmiddag van alles meemaken. En het wordt ook wel weer spannend voor de avondvierdaagse wandelaars. Hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen. Of dat ook nog een beetje snel weer verdwijnt van de radar alles. En dat ze vanavond toch nog meest droog kunnen gaan wandelen. Maar ja, daar hoeft maar een half uurtje verschil in te zitten. En dan is alles alweer een klein beetje anders. Dus het wordt allemaal last minute werk voor vanavond met de vierdaagse wandelaars. En als het onweer er maar uit is, dan wordt er in ieder geval wel gewandeld. Nou, dat zien we dan vanavond wel. En later vanavond en komende nacht, dan is het ook allemaal droog. Dan koelt het af naar een graad of 12. Maar in de loop van de nacht kan er in de Achterhoek al wel weer een eerste bui vallen. En morgen hebben we daar ook nog mee te maken dat er wat buien vallen. Maar minder intensief allemaal dan vandaag. En ook minder buien in de middag. De temperatuur die zit morgen ook zo rond de 18, 19 graden. Na het weekend wordt het allemaal wat beter, het weerbeeld ook. Want de zon is er wat meer bij. Droge perioden zijn wat langer. Er valt ook minder neerslag. En de temperaturen doen ook een stapje omhoog. Richting 20, 22 graden. Op zondag kan het zelfs bijna 21, 22 graden worden. Ja, en daarbij is het ook een stuk rustiger. Want vandaag hebben we dan nog veel wind. En komende nacht is het allemaal wat rustiger. En ook in het weekend. En na het weekend blijft dat weerbeeld een klein beetje met lange droge perioden. Maar ze nu en dan een bui. En temperatuur van rond de 22 graden.
0: Dat klinkt eigenlijk heel goed, heel goed. Meer over het weer trouwens om 9:30 bij Gerrit Vossers. Waar ben je vandaag eigenlijk? Je bent op pad, hoor ik.
1: Ja, ik ben op pad en ik wilde eerst nog richting Veenendaal gaan, maar Duitsland heeft ook weer een feestdag. Volgens mij, maar er zijn vanmorgen alweer tijdens files. Dus dat stel ik nog maar even een dag uit. Dus ik blijf in de buurt. Ik ga richting Zevenaar bij het ziekenhuis het gras maaien.
0: Dat doe je goed. Doe ze de groeten daar. Dankjewel.
1: Goed gaan.

0: Teddy Swims.
1: Begin je dag goed.
0: Regio 8 Sport, ik heb nieuws voor je. De Nederlandse volleyballers die spelen op vrijdag 12 en zondag 14 juni. Twee duels in de Europese Volleyball League in de Doetinchemse topsporthal. En daarin zitten in dat team een aantal mensen die heel veel met Orion te maken hebben. Bijvoorbeeld Bo Wortelboer, de twee spelers van dit moment. Hè. En ook Alek Alexov. Drie nieuwe Orion Stars spelers. Jeffrey Klok, Luc de Groot en Juri Ebelaar. En dan ook nog een aantal spelers die ooit bij Orion speelden. Dus dat moet helemaal goed komen, zou je zeggen, met die wedstrijd. Dus op vrijdag 12 en zondag 14 juni wordt er gespeeld. De tegenstanders zijn Georgië en Slowakije.

Beesten zijn het, Martin Garrix. En dan even kijken naar het verkeer voor je. Aardig wat files op dit moment in de regio. De autosnelweg A12, Duitse grens, richting Arnhem. 10 kilometer was stilstaand verkeer tussen de Duitse grens en Duiven. A18, Varsseveld, richting Zevenaar. 3 kilometer stilstaan tussen Weel en knooppunt Oud-Dijk. De aansluiting met de A12 is dat. En dan nog wat andere wegen waar ook wat files staan. Dat is de N810, Zevenaar richting Duiven. 3,5 kilometer langsbereidend verkeer tussen de afrit Groessen en de aansluiting met de A12 en de N813. Dat is Doetinchem naar Zevenaar. 2,5 kilometer langsbereidend verkeer tussen de aansluiting met de N814 en de aansluiting met de A12.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
0: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
7: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
8: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
9: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Tip Top Car Wash, powered by Custer Energy, zorgt samen met Regio 8 voor de schoonste auto's van onze regio. En jij kunt volgende week gratis shinen. Luister elke dag naar Regio 8 en maak kans op een gratis autowasbeurt. Tip Top Car Wash, geef glans aan jouw auto.
12: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Vrijbad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallenoendvrijbad-reden.de.
14: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
15: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Regio 8. Code geel wegens felle onweersbuien is nu voor heel Nederland van kracht. Vanaf het einde van de ochtend trekken de buien vanuit het westen over het land. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en zware windstoten tot 75 km per uur. Ook kunnen er hagelstenen vallen van zo'n 2 centimeter. Eerder leek het er nog op dat code geel alleen in de provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg zou gelden. De ANWB verwacht tijdens de avondspits extra drukte door de onweersbuien. De politie heeft vorige week op diverse plekken in het land 4 arrestaties verricht in verband met een verkrachtingsschandaal. Partners en bekenden zouden de vrouwen hebben gedrogeerd, gefilmd en beelden daarvan hebben verspreid. De zaak lijkt op de geruchtmakende Franse zaak rond Gisèle Pelicot. Ook zij werd door haar partner gedrogeerd en door meerdere mannen misbruikt. Van de 4 verdachten zit er nog eentje vast. Hij mag alleen met zijn advocaat contact hebben. Babysterfte is vooral afhankelijk van de plek waar in Nederland een kind ter wereld komt. Dat blijkt uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte dubbel zo hoog als elders. 4 van de 20 kwetsbare gebieden hadden aanmerkelijk meer kans op babysterfte. Ook spelen zaken mee als luchtvervuiling, geluidsoverlast en woonomstandigheden. Nederlandse bedrijven hebben voor een fortuin aan designer drugs besteld in India. De drugs hadden volgens Follow the Money en de NOS een straatwaarde van zo'n 2 miljard euro. Het gaat om 30 bedrijven die tussen 2019 en 2025 stoffen importeerden die toen nog niet op de opiumlijst stonden. Veel van die middelen veroorzaken ernstige gezondheidsschade of zelfs de dood. Het gaat dan om ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaca. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
9: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
10: Kruidvat, steeds
4: verrassend, altijd voordelig.
16: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen, lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Koren Festival, op zondag 7 juni vanaf 1 uur. Met ongeveer 15 verschillende koren op 5 podia in de binnenstad. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
17: Tip Top Car Wash, powered by Custer Energy, zorgt samen met Regio 8 voor de schoonste auto's van onze regio. En jij kunt volgende week gratis shinen. Luister elke dag naar Regio 8 en maak kans op een gratis autowasbeurt. Tip Top Car Wash, geef glans aan jouw auto.
18: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest WL 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond...

0: en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
1: Op zaterdag 13 juni zet de Hendrikse groep uit Ulft de deuren wagenwijd open. Tussen 10 en 3 ontdek je bij Timmerfabriek Hendrikse, Hendrikse Prefab en Henk U kozijnen hoe daken, dakkapellen en kozijnen echt worden gemaakt. Ontmoet de vakmensen, neem een kijkje achter de schermen en beleef het van dichtbij. Voor jong en oud is er van alles te doen, inclusief een gezellig foodplein. Let op! De start van de rondgang is bij Hendrikse Prefab aan de Stenemaat 2 in Ulft. Hendrikse Groep, dat wil je niet missen.
2: Een extra extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: En goedemorgen, bijna 9:05. Dan nu een Nederpopband, ze heet de What Fun. Het is een protest tegen de zinloosheid

multimiljonair. Ik geloof zelfs... Maar ik weet niet of dat zo is, dat hij miljardair zou zijn. Nee, dat denk ik toch niet. René Vroger? Ja, we kunnen hem even bellen. Ik heb nog wel een telefoonnummer. Nee, ik ga hem niet bellen. Ik heb nog wel een oud telefoonnummer. Volgens mij geldt dat nog steeds. Nee. Vroger dus, bij Regio 8 in de ochtendshow. Ik krijg een berichtje van Mark. Hij is onderweg als rijinstructeur en hij ziet dat de Europabrug bijna weer dicht gaat bij Doetinchem. Dat is officieel van 8 tot en met 12 juni. Misschien waren ze aan het testen, maar volgens nog kan je er gewoon gebruik van maken, hoor. Maar van 8 tot en met 12 juni is de Europabrug hartstikke dicht. Hey, zo direct rond 10 voor 10 schuift Meijndert Bussink weer aan. Hij is van achterhoeknieuws.nl. Dus heel veel nieuws en informatie op die site ook te vinden. En mooie foto's. 10 voor 10 en zo direct een update. Dan schuift hij alvast aan met een sigaartje en een sterke bak koffie. Nee, geen sigaartje voor hem. Nee. Meijndert Bussink. Dit is Steeler's Wheel. Even terug naar de jaren 70.

0: Regio 8 en muziek van heel dichtbij. Uit Sierenberg komt hier Remy Wijnands en de DJ is Maurix. Het liedje heet Die Ene Lentedag. Goedemorgen, 9:19 onderweg op de 4e juni. Eens even kijken bij Meindert, een van de redacteuren van Achterhoeknieuws.nl. Wat gaat hij straks allemaal vertellen over die site en al zijn collega's om 9:50. Hey Meindert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, komend weekend is de Zeeuwense kermis. Dus dan gaan we het even over de kermis in Zeeuwend hebben. Tot zo.
0: Altijd gezellig natuurlijk om het daarover te hebben, over de kermis. Hij is nu al in de stemming, hè? Dit is Boney M.

Alex, Alex Horn natuurlijk. En nog steeds, wat scoort hij nog steeds goed? Wow, in de top 40. Net niet nummer 1. Dit is Fever Dream, dit is regio 8. Even kijken naar het verkeer, nog een file. Ja, hij slinkt wel behoorlijk hoor. Op de A12, Duitse grens naar Arnhem. 9 kilometer op dit moment tussen de Duitse grens en Duiven. En dit is Supertramp.

0: Goedemorgen, de nummer 1 ochtendshow hier. In de Achterhoek in Liemers, Oost-Nederland, regio 8. Achterhoek wordt wakker met zo direct het weer voor deze onstuimige donderdag. Want we krijgen wat voor onze kiezen de komende uren. Je hoort het zo van Gerrit.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
3: Dat zeg ik.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk start het komende jaar met omvangrijke werkzaamheden om het gebouw te verduurzamen. Hierbij worden zowel de dakisolatie als de glasisolatie volledig vervangen. Het project is onderdeel van een grotere verduurzamingsslag van het ziekenhuis, dat meldt 1 Achterhoek. Omdat het om een groot en complex gebouw gaat, worden de werkzaamheden in fasen uitgevoerd. De verwachting is dat bezoekers, patiënten en medewerkers het komende jaar af en toe hinder kunnen ondervinden van de klus. Vader en zoon Ben en Thomas Hiddinga uit Heelweg doen samen mee aan de Alpe d'Huez. Met duizenden anderen beklimmen zij de beroemde Franse berg om geld op te halen voor kankeronderzoek. Voor Ben is de deelname extra bijzonder. Vorig jaar kreeg hij te horen dat hij ongeneeslijke kanker heeft. Dankzij een succesvolle behandeling kan hij nu samen met zijn zoon de uitdaging aangaan.
12: Dat je dan

0: Met je zoon zoiets kunt gaan doen. Dat had je gewoon een jaar geleden nog niet kunnen durven dromen eigenlijk. Ja, dat is echt heel bijzonder.
1: Vanwege de ziekte is Ben eerder gestopt als wethouder in Oude IJsselstreek. De kale en lege plek naast station Doetinchem wordt steeds verder opgevuld door een nieuwe woontoren. De bouw van het stationskwartier met onder meer 40 sociale huurappartementen krijgt steeds meer vorm. Inmiddels is er een mijlpaal bereikt, de tweede woonlaag is klaar. De uiteindelijke plannen voorzien in de bouw van zo'n 1600 tot 2200 woningen. Daarmee wil de gemeente bijdragen aan de ambitie om door te groeien naar 70.000 inwoners. Een ooit witte Toyota is gisteren uit de Oude IJssel getakeld en op de oever getrokken. Zoals verwacht zat er geen stoffelijk overschot in de auto. Maar het blijft nog steeds de vraag hoe de auto op de bodem van de rivier terecht is gekomen. Het waterschap ontdekte het autowrak in november 2024. Toen werd er gezocht naar een vermiste Poolse man en werd de Oude IJssel gedrecht, waarbij de auto in beeld kwam. In de rivier vlakbij het centrum ligt overigens van alles op de bodem. Van fietsen en pinautomaten tot bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
2: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
3: Vandaag hebben we te maken met buien. In de loop van de ochtend worden de buien al wat meer. Maar vanmiddag trekken wel wat stevige buien over de Achterhoek en de Liemers. En tijdens een enkele bui kan er ook onweer voorkomen. Het kan soms even stevig doorregenen. En er is kans op wat windstoten, maar ook op hagel. Het KNMI heeft voor vanmiddag tot vanavond 6 uur ook code geel afgegeven. Temperatuur loopt nog op naar 18 tot 19 graden. Maar in de buien is het een paar graden frisser. Vanavond wordt het al snel droog en neemt de wind ook wat af. En komende nacht is het droog. Tegen de ochtend kan er weer een bui vallen en dan wordt het een graad of 12. Morgen ook nog wat buien, maar minder intensief dan vandaag met een graad of 18. En in het weekend hebben we zowel op zaterdag als zondag ook nog af en toe een bui. Maar er zijn langere droge perioden met meer zon en temperaturen die oplopen naar 20 tot 21 graden.

0: Katy Perry. Donderdagmorgen bij Regio 8. Het is tijd voor mij en de Bussink weer de, zoals het hier op papier staat. Ik denk altijd, dat snapt de luisteraar helemaal niks van. Er staat namelijk, dat is redactietaal, een aanschuif. Nou, je kan wel iets bij voorstellen wat dat betekent. Dan schuift er iemand aan in de studio. Ik heb altijd een leuke kreet gevonden. Van die stoere taal, hè, van die radiomensen. Dat je denkt, doe eens normaal. Nou, hij is er wel trouwens. Hij zit begrensd inderdaad te kijken. Dat is Meijndert Bussink, de redacteur. Die aanwezig is van Achterhoeknieuws.nl. In de studio bij Regio 8. En hij vertelt je alles over Achterhoeknieuws.nl. En goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Marcel. Ja, we beginnen in Zeeuwent. Want drukke tijden voor de vrijwilligers van de feestcommissie in Zeeuwent. Al maanden bereidt men zich voor op het jaarlijkse hoogtepunt van het dorp, de eigen kermis. De tent op Mollemans Weide, de voorbereidingen voor de zeskamp, het plaatsen van bebording, de voorbereidingen voor de attracties en allerlei hand- en spandiensten. Vele vrijwilligers zijn ook dit jaar weer in het touw voor de Zeeuwentse kermisje. Laurens Ontstenk van de feestcommissie die vertelt: praktisch loopt het allemaal wel. De meeste mensen zien dat we overal bezig zijn, maar ook achter de schermen komt er heel wat kijken bij het organiseren van de kermis. Dat hoort er allemaal bij en doen we met veel plezier om dit jaar ook weer een geweldig feest van te maken. Schrijft correspondent Anneke Kuppers deze week in onze krant De Elna. En is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En dan gaan we even naar Eibergen, want de Eibergrun die maakt zich op voor een sportieve zondag met een record aantal framerunners aan de stad. Komende zondag 7 juni staat het centrum van Eibergen opnieuw volledig in het teken van sport en gezelligheid tijdens de 26e editie van de Eibergrun. Start en finish bevinden zich traditiegetrouw op de Brink, waar een sfeervol sportplein wordt ingericht in samenwerking met lokale ondernemers en horeca. Daarmee is het evenement niet alleen aantrekkelijk voor deelnemers, maar ook voor supporters en dorpsgenoten die de lopers komen aankondigen. Wie daar meer over wil lezen, kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/sport. En dan gewoon nog even naar Reulen, want ze was één van de vele, maar wel één van de opvallendste deelnemers aan de atelierroute Berkeland tijdens bij de Pinksterdagen, Judith Meijderwijk. Meijderwijk exporteerde namelijk haar alpine landschappen en gletsjers samen met haar moeder Lydie Blauw, die haar ruimtelijk werk en fotografie toonde in de plaatselijke Ruurloze Dorpskerk. Lydie Blauw die had 2 dagen voor de atelierroute Berkeland en een dag daarna de dorpskerk zelf op persoonlijke titel 3 dagen extra afgehuurd om haar kunst samen met haar dochter te kunnen tonen aan een breder publiek. Heeft de correspondent Jan Hendriksen. En wie daarmee over wil lezen, kan het nu checken bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. Dat was het weer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen. Yo!

0: Speciaal voor Dirk op het zand.
1: Mooie achternaam. Ja, Dirk. Uit Doetinchem. Goedemorgen, man. Dankjewel voor je berichtje. U2 voor je. Een beetje jeugdsentiment en Widow Without You. Vanmiddag hoor je Sven tussen 3 en 6. En de cultuurshow voor jongeren is er tussen 12 en 2. Vanuit Doetinchem met Balthazar en heel veel jongeren. Vergeet het niet. Waarom is dat 5 dagen in de week, hè, tussen 12 en 2? Ja, ja, ja. Ik ook, dus we hebben morgen weer present voor je. 7 uur. Dan start de wekker voor Achterhoek wordt wakker. Mooie donderdag. En pas op het heftige weer de komende uren. Want het gaat me er toch op. Veel regen, dus ik zou...

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,99.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tiroler Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazeddam.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 Nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Het nieuwe akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud. Toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Voorwaarde voor het bestand was een volledige wapenstilstand van Hezbollah, dat van geen wijken wil weten. In 3 zuidelijke dorpen in Libanon zijn slachtoffers gevallen door Israëlische drones. Het is niet bekend of het om doden of gewonden gaat. Code geel wegens felle onweersbuien is nu voor heel Nederland van kracht. Vanaf het einde van de ochtend trekken de buien vanuit het westen over het land. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en zware windstoten tot 75 km per uur. Ook kunnen er hagelstenen vallen van zo'n 2 centimeter. Eerder leek het er nog op dat code geel alleen in de provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg zou gelden. De ANWB verwacht tijdens de avondspits extra drukte door de onweersbuien. Grote schrik bij klanten van ASN Bank vanochtend. Door een technische storing lijkt het alsof er plots enorme geldbedragen van hun rekeningen zijn verdwenen. Veel rekeninghouders krijgen compleet andere bedragen te zien in de ASN-app of als ze online hun rekening raadplegen. Een woordvoerder van ASN bevestigt dat er sprake is van een storing en dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Het ziekteverzuim is het eerste kwartaal van dit jaar toegenomen. Gemiddeld zat 5,8% van de werknemers thuis, tegen 5% in diezelfde periode vorig jaar. Het hoogste ziekteverzuim is er in de gezondheids- en welzijnszorg, met 8,2%. Ziekmeldingen zijn volgens het CBS vaak seizoensgebonden. In de landbouw, bosbouw en de visserij lag het ziekteverzuim juist het laagst van alle bedrijfstakken. Belangrijkste reden voor het ziek thuiszitten is de hoge werkdruk, zowel bij werknemers als bij ZZP'ers. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Nu verse asperges eten bij Doppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppel Adler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppel Adler en geniet van de verse asperges.
9: Ja, wo gibt's denn sowas?
8: Bij restaurant Doppel Adler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
9: Doppel Adler. Goed en lekker.
10: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
11: Vrijdagavond 12 juni in het Natuurtheater. Een beetje vroeger is de toekomst. Een hilarische voorstelling van Rob Hebink over oud worden.
10: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark.
14: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, edelherten en zo'n wolf gezien.
13: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter Schweiz. Net over de grens bij Dinxperlo.
15: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de

0: speciaal voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: 10 tenders alsjeblieft.
3: Ja, dat is dan 8 euro.
2: Hè? 8? Oké. Okay.
0: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit de voeten daar.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag

0: Regio 8 Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De mannen van de Graafschap beginnen op zondag 21 juni aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De eerste training staat dan onder leiding van Thomas Duivenvoorde. Deze vindt plaats op het veld van ZZC 20 in Zelhem en het begint om 11 uur. De eerste oefenwedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 27 juli met FC Utrecht als tegenstander. Een ooit witte Toyota is gisteren uit de Oude IJssel getakeld en op de oever getrokken. Zoals verwacht zat er geen stoffelijk overschot in de auto, maar het blijft nog steeds de vraag hoe de auto op de bodem van de rivier terecht is gekomen. Het waterschap ontdekte het autowrak in november 2024. Toen werd er gezocht naar een vermiste Poolse man en werd de Oude IJssel gedrecht, waarbij de auto in beeld kwam. In de rivier vlakbij het centrum ligt overigens van alles op de bodem, van fietsen en pinautomaten tot bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog. Vader en zoon Ben en Thomas Hiddinga uit Heelweg doen samen mee aan de Alpe d'Huez. Met duizenden anderen beklimmen zij de beroemde Franse berg om geld op te halen voor kankeronderzoek. Voor Ben is de deelname extra bijzonder. Vorig jaar kreeg hij te horen dat hij ongeneeslijke kanker heeft. Dankzij een succesvolle behandeling kan hij nu samen met zijn zoon de uitdaging aangaan.
2: Dat je dan samen met je zoon zoiets kunt gaan doen, dat had je gewoon een jaar geleden nog niet kunnen durven dromen eigenlijk. Ja, dat is echt heel bijzonder.
1: Vanwege de ziekte is Ben eerder gestopt als wethouder in Oude IJsselstreek. Het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk start het komende jaar met omvangrijke werkzaamheden om het gebouw te verduurzamen. Hierbij worden zowel de dakisolatie als de glasisolatie volledig vervangen. Het project is onderdeel van een grotere verduurzamingsslag van het ziekenhuis, dat meldt 1 Achterhoek. Omdat het om een groot en complex gebouw gaat, worden de werkzaamheden in fasen uitgevoerd. De verwachting is dat bezoekers, patiënten en medewerkers het komende jaar af en toe hinder kunnen ondervinden van de klus. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
6: Snel door trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Nivea.
8: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
8: Fris Thuis Achterhoek. Voor een echt fris huis.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Het nieuwe akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud. Toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Voorwaarde voor het bestand was een volledige wapenstilstand van Hezbollah, dat van geen wijken wil weten. In 3 zuidelijke dorpen in Libanon zijn slachtoffers gevallen door Israëlische drones. Het is onbekend of het om doden of gewonden gaat. Oud-dichter des Vaderlands Lieke Marsman is overleden. De schrijver, dichter en filosoof was al enige tijd ongeneeslijk ziek. Marsman sleepte diverse prijzen in de wacht met haar werk. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des Vaderlands. Volgende week verschijnt nog haar laatste boek, De Dichter en de Duivel. Lieke Marsman is 35 jaar geworden. In het weekend van 13 en 14 juni rijden er geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail gaat dan een verouderd treinbeveiligingssysteem vervangen. De werkzaamheden beginnen zaterdag 13 juni, kort na middernacht. Gedurende de afsluiting rijdt er vervangend vervoer van en naar Rotterdam Centraal met ruim een uur extra reistijd. Treinen tussen Amsterdam Centraal, Breda en Roosendaal worden via Utrecht en Den Bosch omgeleid. De HSL tussen Schiphol en Breda rijdt in het weekend van 13 en 14 juni helemaal niet. Wetenschappers hebben in Angola een hele rits nieuwe diersoorten ontdekt. Dat blijkt na onderzoek op het Lissima-plateau, een hoogland in het oosten van Angola. De onderzoekers vonden 8 nieuwe libellensoorten, 3 nieuwe sprinkhaansoorten en zo'n 60 soorten motten en vlinders. Een andere soort die werd ontdekt was een rode wielwebspin die een beetje lijkt op een lieve heersbeestje. De onderzoekers zeggen tegelijkertijd dat veel diersoorten ook weer verdwijnen door ontbossing en kleinschalige diamantmijnbouw in Angola. Het weer. Vanmiddag hier en daar flinke onweersbuien met zware windstoten en kans op hagel. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt desondanks 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen...
0: Hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
15: Boost yourself.
16: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
17: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest Weel 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snolle bolletjes. Feestacts, DJ's en een tent vol energie. Zaterdag gaat het dak eraf tijdens Dorpsfeest Live. Met Samuel Welten, Rob Sanchez en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
7: Sorry, het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
9: Regio 8, headlines.
10: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Het nieuwe akkoord over een staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud. Toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Oud-dichter des Vaderlands Lieke Marsman is overleden. Schrijver, dichter en filosoof was al enige tijd ongeneeslijk ziek. In het weekend van 13 en 14 juni rijden er geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail gaat dan een verouderd treinbeveiligingssysteem vervangen. Wetenschappers hebben in Angola een hele rits nieuwe diersoorten ontdekt. Dat blijkt na onderzoek op het Lissima-plateau, een hoogland in het oosten van Angola. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Progressief Nederland-voorman Jesse Klaver heeft tijdens een Kamerdebat over sociale zekerheid uitgehaald naar de VVD. Volgens Klaver gijzelt de partij dit land met taboes en breekpunten. En stelt de partij het partijbelang voorop door vast te houden aan voorgestelde bezuinigingen, terwijl daar geen draagvlak voor is. In de Tweede Kamer verzetten veel Kamerleden zich tegen de bezuinigingen op uitkeringen. Zoals bekend gaat het oorspronkelijke voorstel niet door, maar er is veel onduidelijk over waar het geld dan vandaan moet komen. In april is het aantal reizigers op Europese luchthavens gedaald in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om 0,7%. De daling komt door de oorlog in het Midden-Oosten en een staking bij luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Koepelorganisatie ACI Europe meldt dat het voor het eerst is dat het aantal passagiers terugliep na de coronapandemie. Schiphol is een van de weinige vliegvelden die in april juist het aantal passagiers zag toenemen. Het slachtoffer dat maandag bij een steek-en-schietpartij in Heerhugowaard om het leven kwam, had de Britse nationaliteit en werd al 8 jaar gezocht voor een dubbele moord uit 2017 in Amsterdam. Volgens de Telegraaf gaat het om de 52-jarige Tommy P. Hij wordt verdacht van moord op een Amsterdammer en diens echtgenote. Het is nog onduidelijk waarom P. gedood werd. De politie heeft 2 mannen opgepakt die bij het incident gewond raakten. Het nieuwe akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud. Toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Voorwaarde voor het bestand was een volledige wapenstilstand van Hezbollah, dat van geen wijken wil weten. In 3 zuidelijke dorpen in Libanon zijn slachtoffers gevallen door Israëlische drones. Het is niet bekend of het om doden of gewonden gaat. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
12: Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Vrijbad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallenoendvrijbad-reden.de.
11: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
13: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest Weel 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond...

0: en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
1: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Balloon voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Op zaterdag 13 juni zet de Hendrikse Groep uit Ulft de deuren wagenwijd open. Tussen 10 en 3 ontdek je bij Timmerfabriek Hendrikse, Hendrikse Prefab en Henku Kozijnen hoe daken, dakkapellen en kozijnen echt worden gemaakt. Ontmoet de vakmensen, neem een kijkje achter de schermen en beleef het van dichtbij. Voor jong en oud is er van alles te doen, inclusief een gezellig foodplein. Let op! De start van de rondgang is bij Hendrikse Prefab aan de Stenemaat 2 in Ulft. Hendrikse Groep, dat wil je niet missen.
3: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Ja, ja, donderdag vandaag. De hele dag al, het is 4 juni, buiten is het 16 graden en nat.
1: Get a grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: De stemming zit er goed in hier vanmiddag. Goedemiddag allemaal.
2: Hallo, hallo.
0: Ik zal even een rondje maken. Vandaag is het een bijzondere dag, Dorit, begrijp ik.
3: Het is Open Oma Dag.
0: Open Oma Dag?
3: Ja.
0: Daar moeten we nog even wat aandacht aan besteden straks. Ook bij ons is Sky.
4: Ja, het wordt weer spannend met een nieuwe Waar ben je klaar mee?
0: En het is feest in de studio, want Marcia is er. Wat is jouw nieuws?
5: We gaan praten met een bodybuilder.

0: Hij was al geweldig en blijft dat zeker door deze plaat. Lewis Capaldi, Stay Love. Het is niet wat je noemt een lekker fietsweertje in de Achterhoek op dit moment. En ik heb niet echt goed nieuws. Dat blijft voorlopig de komende uren nog zo. Dan weer droger, dan met bakken uit de hemel. En geniet ervan, zou ik zo zeggen. Op de redactie van Get a Grip, daar zit Sky.
1: Ja, heb jij wel eens ergens waar je moedeloos van wordt? Nou, Sean die gaat de straat op voor Get a Grip en vraagt aan de jongeren, waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
3: Ik ben klaar met het uitlenen van fiets. 9 van de 10 weken werd gestolen door mijn kameraden. Dus dat wel een beetje, ja.
4: Heb jij zo'n mooie fiets dan? Want daar ben ik wel benieuwd.
3: Ik heb best wel een mooie fiets, ja. Ja, net gekocht, dus dat is fijn.
4: Wat is er dan zo speciaal aan dat jouw vrienden denken van... hey, maar ja, hallo, die wil ik lenen?
3: Ik denk dat omdat die gloednieuw is en elke keer moet ik een nieuw halen. Dus ik denk dat dat aanspreekt op een manier.
4: Want ik heb ook iemand gesproken laatst, die had last van vrouwen en dat soort dingen. Heb je echt zo'n chickmobiel dan, die fiets van je?
3: Ah, ik heb een beetje van beide kanten, denk ik. Soms chick en soms man. Maar nu rijd ik wel een mannenfiets.
4: Oké, en heb je een oplossing hiervoor? Want ik zie echt dat de nood echt hoog is.
3: Ik bedoel, als mijn fiets wordt gestolen, kan ik mijn eigen banden kapot steken misschien. Dan kan ze toch niet wegfietsen.
4: Maar heb je zelf geen fiets meer? Waar gebruik je hem voor?
3: Rondkomen vooral, maar ik heb ook benen, dus dat komt ook wel goed.
4: Gewoon de benenwagen pakken. Ja, je kan het gebruiken, denk ik, maar ja, je conditie is goed.
3: Ja, vast wel. Dat gevoel heb ik ook, ja zeker.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waar

0: bovenop de bult. Henry Belling.
1: Ik zit bovenop de bult.
0: Gewoon lekker blijven zitten. De Fool on the Hill. Doet me daar aan denken van de Beatles, ja. Maar leuk artiest die Henry, hoor. Ja, altijd gezellig met Henry, hè. Goed, op de redactie van Get a Grip. Daar zit Dorit. Vandaag is namelijk een bijzondere dag. 4 juni is het opa en oma dag.
2: Ja, sinds 2004 is 4 juni in Nederland de nationale opa en oma dag. Zet je grootouders vandaag extra in het zonnetje. Ga bij ze langs en neem wat lekkers mee. Wonen ze ver weg, pak de telefoon en bel ze. Heb je geen oma en oma, denk dan eens aan eenzame ouderen die je een fijne dag kunt bezorgen.
0: Ja, je kunt ook een bonus opa of oma bezoeken natuurlijk, hè. Ja, die zit ook maar alleen thuis. En hoe leuk zou het zijn dat je daar vandaag gewoon even langs gaat. En wat Dorit al zegt, wat lekkers meenemen. Even lekker over vroeger babbelen. Hè? Dat vinden ze ook altijd leuk, opa en oma's. Vandaag staan zij centraal. Belangrijke mensen voor ons allen. Opa's en oma's. Ze mogen er zeker zijn.
3: Ja. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

geïnteresseerd is in zijn verleden door te zeggen, ja, you're somebody that I used to know. Dat klinkt niet echt vriendelijk, moet ik eerlijk zeggen. Hey, de Graafschap onder 21 kan niet meer promoveren. Aldus regio8.nl. Een belofte team uit Doetinchem ging tegen FC Groningen onder 21 gisteravond onderuit met 3-1. En daardoor ontbreekt ook de landstitel voor de Superboeren. Ja, de enige Graafschap die door is, dat zijn de dames, hè? Ja. Diepe buiging voor de dames van de Graafschap. Ze gaan Eredivisie spelen. Een kleine 2 weken geleden werd dat bekend. En hoe mooi, hè? Ja, de dames wassen de heren de oren. Wou ik toch even gezegd hebben. Zometeen om 12:30 het nieuws.

0: Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
0: En deze week extra gezen. Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons.

0: Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De mannen van de Graafschap beginnen op zondag 21 juni aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De eerste training staat dan onder leiding van Thomas Duivenvoorde. Deze vindt plaats op het veld van ZZC 20 in Zelhem en het begint om 11 uur. De eerste oefenwedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 27 juli met FC Utrecht als tegenstander. Het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk start het komende jaar met omvangrijke werkzaamheden om het gebouw te verduurzamen. Hierbij worden zowel de dakisolatie als de glasisolatie volledig vervangen. Het project is onderdeel van een grotere verduurzamingsslag van het ziekenhuis, dat meldt 1 Achterhoek. Omdat het om een groot en complex gebouw gaat, worden de werkzaamheden in fasen uitgevoerd. De verwachting is dat bezoekers, patiënten en medewerkers het komende jaar af en toe hinder kunnen ondervinden van de klus. Een ooit witte Toyota is gisteren uit de Oude IJssel getakeld en op de oever getrokken. Zoals verwacht zat er geen stoffelijk overschot in de auto, maar het blijft nog steeds de vraag hoe de auto op de bodem van de rivier terecht is gekomen. Het waterschap ontdekte het autowrak in november 2024. Toen werd er gezocht naar een vermiste Poolse man en werd de Oude IJssel gedrecht, waarbij de auto in beeld kwam. In de rivier vlakbij het centrum ligt overigens van alles op de bodem, van fietsen en pinautomaten tot bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog. De kale en lege plek naast station Doetinchem wordt steeds verder opgevuld door een nieuwe woontoren. De bouw van het stationskwartier met onder meer 40 sociale huurappartementen krijgt steeds meer vorm. Inmiddels is er een mijlpaal bereikt, de tweede woonlaag is klaar. De uiteindelijke plannen voorzien in de bouw van zo'n 1600 tot 2200 woningen. Daarmee wil de gemeente bijdragen aan de ambitie om door te groeien naar 70.000 inwoners. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
3: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
5: De Grit, de stem van de jongeren.

0: grote jongens. Ja, Armin van Buren hier met Wild Wild Sun. Goed, gisteren gaven we ijsjes weg en dat gaan we volgende week weer doen. En ook gaan we volgende week autowasbeurten weggeven, Sky.
1: Oh, spannend.
0: Ja. Ja, als je een auto hebt, dan kun je dus een gratis wasbeurt winnen. De discjockeys en iedereen van de redactie van Regio 8, inclusief het directeurtje, gaan dan je auto schoonmaken.
2: Nou, Regio 8 en de gaten dan, hè?
0: Ja, kunnen ze eigenlijk zo nuttig doen. Hè? Ja. Volgende week dus bij Regio 8 in alle programma's kans op een ijsje, maar ook op een gratis wasbeurt. Let op, alleen voor je auto. Hè?
2: Wat een feest, wat een feest.
0: Dat is het altijd. Straks wat meer over het festivalseizoen, want Regio 8 gaat deze zomer veel op locatie. Gaan we straks eens even bij stilstaan, want er staan wat leuke festivals op het programma.

0: Yeah.
1: Nou ja, van alles eigenlijk.
2: Niet te verstaan, maar het klinkt wel gezellig. Dan is het ook goed. Op de redactie, daar zit Mashar.
3: Paco van Vuren is een fanatieke sporter. Hij is bodybuilder. Je treft hem dagelijks in de sportschool. Maar vandaag is hij bij ons in de studio. Paco, wanneer ben je begonnen met bodybuilding?
4: Een jaar of 14 geleden, toen ik mijn zoon kreeg, mijn eerste zoon. Toen ben ik eigenlijk begonnen met fitness. Doordat je kind krijgt, krijg je ook ritme. En met een heleboel ritme, dat is heel handig als je een bodybuilder wil gaan doen.
5: Zoveel spiermassa opbouwen gaat echt niet vanzelf. Hoeveel train jij en wat zijn moeilijke momenten voor je?
4: Ik train bijna 7 dagen een week, meestal. Ik train ook maar 1 spiergroep om de dag, zodat ik genoeg rust krijg tussendoor. Want ik vind het ook gewoon leuk om te trainen, dus ik ga ook gewoon graag elke dag gewoon even 3 kwartier tot een uurtje trainen. Het maakt gewoon lekker mijn hoofd leeg. En, ja, dan merk ik toch dat tijdens het trainen dat lastiger gaat, dat je minder makkelijk in je ritme blijft. Voeding ook moeilijker gaat. Maar ja, gewoon blijf doorgaan. Hè.
5: Veel jongeren vinden discipline lastig. Hoe heb jij discipline opgebouwd?
4: Hoe bouw je dat op? Gewoon doen wat je moet doen. Stoppen met in de slachtofferrol zitten en gewoon gaan doen wat je moet doen.
5: Gewoon gaan. Hoe belangrijk is letten op je voeding?
4: Ik denk dat een goede gezondheid meer is als alleen maar lichamelijke gezondheid. En ik denk dat er een beetje balans in moet zitten en dat je ook een beetje moet genieten van het leven. En dat mentale gezondheid ook heel belangrijk is.
5: Weet jij welke fout jongeren vaak maken als ze willen starten met fitness?
4: Trainen met een ego. En ik zie zoveel mensen altijd trainen met een ego. En probeer eerst te werken aan je vorm. Train met verstand.
5: Hoe ga jij om met dagen waarop je geen motivatie hebt?
4: Ik zou gewoon gaan trainen, ook al heb je geen motivatie. En na 2 sets voel je vanzelf wel weer beter.
5: Als je 1 advies mocht geven aan jongeren die sterker willen worden, fysiek en mentaal, wat zou dat dan zijn?
4: Het is niet de situatie waardoor je niet slaagt, maar je moet zorgen dat je slaagt in de situatie. 1 advies, stop met slachtoffer zijn, ga voor je doelen.
5: Oké, Paco, heel erg bedankt dat je in de studio bent.
4: Ja, dankjewel Dennis, was gezellig.
5: Ik wens je nog heel veel succes met jouw fitnesscarrière.
4: Yes, dankjewel man.
3: Je hoorde bodybuilder Paco van Vuren in gesprek met Dennis van Get a Grip.
2: Trainen met een ego, Mashar. Ga je ook wel eens trainen?
3: Nee, niet vaak.
2: Nou, jij traint hele andere dingen.
3: Ja.
2: Je creativiteit train jij ook, zo veel belangrijker. Dorrit, hoe zit dat bij jou? Zit jij wel eens in de sportschool of zeg je van... Oh.
6: Deed ik wel eens, maar de afgelopen paar weken eigenlijk niet meer.
2: Oh, heeft dat ook een reden die je met ons wilt delen waarom je dat niet meer doet?
6: Nou, ik moest er vroeg voor opstaan.
2: Echt waar?
6: Ja.
2: Je ging 's morgens al trainen?
6: Ja, 's morgens.
2: Oké, hoe zit het bij jou, Sky?
7: Ja, ik ben gisteren wezen kijken in een sportschool, dus dat is wel heel toevallig dan.
2: Vind ik ook wel heel knap.
7: Ja.
2: Gewoon even kijken en wegwezen.
7: Ja, even kijken.

pauze weer voorbij. Zometeen zijn wij nog een uurtje bij je. We gaan het hebben over andere, over jongerenwerk in Doetinchem. En we gaan het hebben over een uitdaging voor het goede doel. We moeten elkaar een beetje helpen in het leven. Welk goed doel en wie er verder jarig is vandaag hoor je straks. Tussen 1 en 2 uur.

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow,
6: kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het Openbaar Ministerie heeft besloten niet in hoger beroep te gaan in de strafzaak tegen de toenmalige advocaat Ines Wesky. Het OM is zeer tevreden dat de rechtbank vrijwel al het bewijs heeft overgenomen. Vorige maand oordeelde de rechtbank dat Wesky een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi zou hebben gespeeld. Zij hoeft de cel niet meer in omdat ze de 42 dagen gevangenis die werden opgelegd in voorarrest had doorgebracht. Eerder had het OM 4,5 jaar gevangenis geëist. Het CIDI, Centraal Informatie en Documentatie Israël, is zaterdag van de partij bij het Gelderdoom in Arnhem om te protesteren tegen de komst van de Amerikaanse rapper Kanye West. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het protest eruit gaat zien, daarover wordt nog gesproken. Het Centraal Joods Overleg was naar de rechter gestapt om te voorkomen dat de rapper vanwege antisemitische en pro-nazistische uitspraken in Nederland mag blijven. De rechter in Amsterdam oordeelde echter anders. Klanten van de ASN-bank kregen vanmorgen de schrik van hun leven toen ze zagen dat de grote geldbedragen van hun rekeningen waren verdwenen. Dat werd veroorzaakt door een technische storing. Bij allestoringen.nl was afgelopen nacht al een piek in het aantal meldingen te zien. Op de website van ASN wordt gemeld dat er aan een oplossing gewerkt wordt. De bank biedt excuses aan. De oorlog in Oekraïne duurt voort en daarom wordt de opvangregeling voor Oekraïners die naar Europa zijn gevlucht mogelijk verlengd. In Luxemburg bespreken de EU-binnenlandministers de verlenging en de kans bestaat dat er beperkingen aan de regeling worden gekoppeld. Er zijn EU-landen die Oekraïnse dienstplichtigen willen buitensluiten omdat zij op het slagveld nodig zijn. Er zijn ook landen die het liefst zien dat mensen uit bepaalde regio's geen tijdelijke bescherming krijgen. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
1: Nu bij Kruidvat alle merken dameshygiëne 2+1 gratis.

0: jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Fris Thuis Achterhoek. Voor een echt fris huis.
3: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Ja. Dan weer droog, dan weer regen, dan weer droog.
1: De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Wij zitten lekker cool en droog hier zo in de studio van Get a Grip op de Milky Way in Doetinchem. Bij ons nog steeds Dean, niet Jean wel, Dorit ook en Sky. Laten we met de laatste beginnen. Sky, wat is je nieuws?
2: Ja, we gaan horen wat jongerenwerk in Doetinchem inhoudt.
0: Dat is altijd prettig om te horen. Ook bij ons is Jean.
3: We gaan het hebben over een uitdaging voor het goede doel.
0: Altijd goed. En tenslotte vandaag, het is donderdag, het is 4 juni, er is iemand jarig, Dorit, hè?
4: Ja, Michelle Philips is jarig.
0: Zometeen alles over haar.
1: Regio 8.

0: Matthias Rijm. Met korte ei. Was is los? Nou, dat kan ik je vertellen.
1: Welkom bij de Week van de Mentale Gezondheid.
2: Jongeren krijgen te maken met stress, prestatiedruk en problemen thuis. Caroline werkt bij het buurtplein als jongerenwerker. En aan haar de vraag, wat doet een jongerenwerker eigenlijk?
3: Een jongerenwerker uit de gemeente Doetinchem is outreachend. Dat betekent dat ze de jongeren opzoeken buiten, actief in de wijk, op school, op sportclubs, maar ook zeker online. En zij bieden een luisterend oor aan de jongeren. Ze helpen ze bijvoorbeeld bij het zoeken van activiteiten, een daginvulling te zoeken. Ze helpen ze bij onderwerpen zoals school, werk, geld zorgen. Ze proberen op die manier een handje te helpen, zodat de jongeren op weg komen.
2: Met welke problemen kunnen jongeren bij jullie terecht?
3: De jongeren kunnen bij ons terecht met vragen of problemen rondom school, werk, financiën, vrienden, mentale gezondheid, problemen thuis.
2: Waar lopen jongeren volgens jou het meest tegenaan op dit moment?
3: De jongeren lopen volgens ons het meest aan tegen stress, somberheid, angstklachten, onzekerheid. Ook eenzaamheid zien we vaker, maar ook problemen thuis of groepsdruk.
2: Wat is het verschil tussen jongerenwerk en het jeugdinterventieteam?
3: Het verschil zit hem in de aanpak en de zwaarte van de ondersteuning. Het jongerenwerk richt zich op preventie, contact en begeleiding. En het jeugdinterventieteam wordt ingezet als er meer zorgen zijn. Dus zorg over gedrag, over veiligheid of overlast. Het jeugdinterventieteam werkt dan intensief samen met bijvoorbeeld handhaving, leerplicht, scholen en politie.
2: Wat is passie en talenten en voor wie is het bedoeld?
3: Passie en talent is een besloten groep bij het jongerencentrum in het Amfion, in het Gruitpoort. En het is bedoeld voor jongeren die net wat meer hulp nodig hebben of net wat onzekerder zijn in contact leggen. Met het groepje kunnen ze bijvoorbeeld gamen, knutselen, activiteiten, we doen wel eens quizjes. Die hebben net meer aandacht nodig of meer zorg.
2: Stel, jongeren hebben hulp of een luisterend oor nodig. Waar kunnen ze jullie vinden?
3: Ze kunnen ons natuurlijk op straat vinden. Ze kunnen ons vinden via school, via de website van Buurtplein of via onze Instagram, jongerenwerk-dtc. Sturen ze een berichtje en dan antwoorden wij heel snel terug.
2: En waar kunnen ze meer informatie vinden?
3: Via buurtplein.nl of het algemene nummer kunnen zij in contact komen met een van de jongerenwerkers.
2: U hoorde Caroline van Buurtplein.

0: Moet je nooit doen, joh.
1: Nee.
0: Moet jezelf A niet zo serieus nemen. Ook nooit op zoek gaan naar jezelf.
1: Nee.
0: Dom. Stel je voor, je vindt jezelf en het valt tegen. Hè? Wat moet je dan? Goed, het nieuws, belangrijke nieuws uit de Achterhoek en Liemers zie je op regio8.nl. Duitsland, u weet wel, moet stoppen met grenscontroles. Wie dat bepaalt? Ja, de Duitse controles zijn een doorn in het oog van diverse Gelderse Achterhoekse grensgemeentes. Wie, oh wie, gaat dat verbieden? Check regio8.nl.

0: Ja. Weet niet of je daar tegenwoordig nog mee wegkomt. I do what you want, you made me wild. Dat was alles behalve White gisteravond met het voetbal, toch?
1: Ja, zeker. Ik heb de eerste minuut gezien en toen was al verklapt of ze gewonnen had, want ik keek het terug. En toen was het al verklapt dat ze gewonnen of verloren hadden.
0: Je vader weer zeker?
1: Ja, zeker.
0: Sommige mensen die kijken de wedstrijd later. Hè,
1: dan, absoluut.
0: Als je dan de uitslag weet, is het natuurlijk niet tof
1: dat je die gaat zeggen.
0: Hè, dat, nee. Goed, ik neem aan dat je gepaste maatregelen neemt voor die ouwe.
1: Zeker weten, ik heb vastgebonden.
0: Even voor 1:30, zometeen alles over het weer met Gerrit Vee. Hè? Zoals weerboer, wijze weerboer van het oosten. Ook de headlines van het nieuws onderweg. En een plaat hoop ik nu.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja, echt serieus?

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Goedemorgen.
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
9: Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Regio 8.
7: Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.

0: Regio 8. Het Openbaar Ministerie heeft besloten niet in hoger beroep te gaan in de strafzaak tegen de toenmalige advocaat Ines Wesky. Het OM is zeer tevreden dat de rechtbank vrijwel al het bewijs heeft overgenomen. Het CIDI, Centraal Informatie en Documentatie Israël, is zaterdag van de partij bij het Gelderdoom in Arnhem om te protesteren tegen de komst van de Amerikaanse rapper Kanye West. Klanten van de ASM-bank kregen vanmorgen de schrik van hun leven toen ze zagen dat de grote geldbedragen van hun rekeningen waren verdwenen. Dat werd veroorzaakt door een technische storing. De oorlog in Oekraïne duurt voort en daarom wordt de opvangregeling voor Oekraïners die naar Europa zijn gevlucht mogelijk verlengd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
1: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
2: Vanmiddag moeten we rekening houden met wat stevige buien, met daarbij ook kans op onweer. En ook tijdens een bui kunnen ook windstoten voorkomen en ook zelfs nog wat hagel. De KNMI heeft voor vanmiddag ook code geel afgegeven tot 6 uur vanavond. Want vanavond dan wordt het allemaal wel weer wat droger, neemt de wind af en komende nacht is het lange tijd droog. Tegen de ochtend kan weer een bui vallen. Het koelt af naar 12 graden. En de vrijdag hebben we ook af en toe een enkele bui. Tussendoor wat zon. Het wordt wat rustiger dan vandaag. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 18 graden. In het weekend hebben we weer langere droge perioden met ook wat meer zon. Maar er kan altijd nog een bui vallen bij temperaturen van 20 tot 21 graden.

0: mensen toch eigenlijk allemaal nare dingen tegen elkaar?
1: Ja, een beetje liever zijn voor elkaar. Lang leven de blijheid. Op de redactie, over blije eieren gesproken, zit Sean.
2: Vader en zoon Ben en Thomas Heninga uit Heelweg doen samen mee aan de Alpe d'Huez. Met duizenden anderen beklimmen zij de beroemde Franse berg om geld op te halen voor kankeronderzoek. Voor Ben is deelname extra bijzonder. Vorig jaar kreeg hij te horen dat hij ongeneeslijke kanker heeft. Dankzij een succesvolle behandeling kan hij nu samen met zijn zoon de uitdaging aangaan.
3: Dat je dan samen met je zoon zoiets kunt gaan doen, dat had je gewoon een jaar geleden nog niet kunnen durven dromen eigenlijk. Ja, dat is echt heel bijzonder.
4: Vader en zoon Ben en Thomas Heninga doen samen mee met Alpe d'Huez. De heren lopen de berg op om net als duizenden andere Nederlanders geld op te halen voor kankeronderzoek. Ben doet mee, terwijl hij zelf ernstig ziek is.
3: Ja, vorig jaar is er mij kanker geconstateerd. Serieuze kanker, uitgezaaid melanoom en ook uitgezaaide prostaatkanker. Toen is ook gezegd, ja, het is eigenlijk ongeneeslijk. Ook niet te opereren. En als het niet te behandelen is, dan ga je ook echt wel in dood. Nou, daarna zijn er allerlei behandeltrajecten geweest. Uiteindelijk is immunotherapie bij mij toegepast. En dat heeft ertoe geleid dat het geweldig is aangeslagen. De tumoren die slinken. En dat ziet er gewoon echt heel goed uit. Er wordt nog geen prognose gedaan van, nou, je houdt het nog 5 jaar vol of 10 jaar vol of zo. Dat soort dingen. Er wordt ook nog een uitspraak over gedaan door het ziekenhuis. Maar ik voel mezelf gewoon heel goed. Ik kan alles aan. En de trick is wel, je bent daar wel gewoon mentaal continu mee bezig in je hoofd. Dus ja, eigenlijk, er gaat geen dag voorbij of je denkt aan datgene wat je boven het hoofd hangt. En dat maakt wel wat ingewikkelder om gewoon normaal te kunnen functioneren eigenlijk in het normale leven. Er hangt toch iets een zweem van eindigheid of zo. Weet je, dat draag je met je mee. En heel vaak komt het ook wel gewoon ter sprake als iemand aan je vraagt van wat jij nou doet, hè, van hoe gaat het met je? Ja, dan komt dat ook wel weer boven. Zo ja, ik weet niet hoe lang het goed blijft gaan eigenlijk. Maar zolang het goed gaat, hè, ga ik die bult op samen met Thomas. Dat heb ik vorig jaar beloofd en dat doe ik.
4: Dat de heren samen de Alp trotseren voelt echt als een cadeautje voor ze.
5: Heel bijzonder. Vorig jaar in de aanloop naar het evenement kwamen we erachter dat jij ziek was.
3: Ja.
5: Dus ik had opeens een extra reden om nog beter en best om die berg op te komen. En ik had me toen niet voor kunnen stellen dat ik het nu samen met mijn vader zou kunnen doen. Nog geen week nadat je de prognose had gekregen, brandde hij in het ziekenhuis en was hij heel slecht aan toe. Veel afgevallen. Ik heb nog niet vaak zo slecht erbij zien zitten ook, als dat je toen in je ziekenhuisbed lag. Dus toen had ik me niet voor kunnen stellen dat we nu met z'n tweeën die 14 kilometer de berg op zouden klimmen.
3: Ja, het zag er niet best uit, nee.
4: Team Heninga heeft zonder uitgebreide acties als autowassen of loterijen een astronomisch bedrag opgehaald.
3: Voor een team van 2 man wel, ja.
5: We zitten nu op ruim meer dan €30.000 wat we ingezameld hebben.
3: Ja, dat is...
5: Het is een bizar bedrag wat we ook van tevoren niet verwacht hadden.
3: Nee.
5: Maar wat eigenlijk wel op een heel natuurlijke manier binnen is gekomen. En we hebben vooral ons eigen verhaal verteld. En jij bent veel door geweest, veel contact gezocht ook met mensen die je kende.
3: Ja.
5: En eigenlijk zie je ook wel wat jij net ook aangaf, dat wanneer je verhaal vertelt en wanneer mensen je verhaal leren kennen, dat ze ook moedwillig zijn om te doneren.
0: Indrukwekkend verhaal, Sean.
2: Ja, want je hoorde dus Ben en Thomas Heninga in gesprek met verslaggever Bart Solman.
0: Ja, het hele interview wat veel langer duurt en heel indrukwekkend kun je zien en horen op regio8.nl.

0: Mi vandaag. Donderdag, ja ja, het is 4 juni, officieel de geboortedag van Michelle Phillips.
1: Ja, ze is vandaag 82 jaar geworden. Ze is een Amerikaanse zangeres en actrice. Ze werd in de jaren 60 beroemd als lid van de populaire band The Mamas and the Papas. Later werd ze beroemd als actrice in televisieseries. Ook speelde ze in Star Trek The Next Generation. Michelle trouwde in 1962 met John Phillips, met wie ze in The Mamas and the Papas zat. Samen schreef ze hun grootste hit California Dreaming. Ja.
0: Moet je nagaan, 1962, deze plaat. Wauw, het doet me denken aan heerlijk weer, hagel, witte stranden, lekker drankje erbij.

0: Arie, bedankt voor de techniek van vandaag.
1: Ja, alsjeblieft, Baltazar.
0: Sky, hoe zit jij erbij?
2: Ja, ik zit er helemaal geweldig bij, dames en heren. Ik ben helemaal vrolijk vandaag.
0: Ja, ja. Goed, Jean, kappertje vanmiddag nog op wat zijn de plannen?
3: Nee, ik ga mijn haren doen.
0: Tot zover ons samen zijn. Straks even na 3 uur is er een nieuw samen zijn met Sven. Wij zijn er morgen weer. Je weet hoe laat, hè?
2: Hoe laat?
0: Ja.
2: Ja, 12 uur.
0: Ja, ik denk check het even.
2: Ja.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, me pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
5: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.

0: apps en Beeline TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga je mis.
1: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Koren Festival. Op zondag 7 juni vanaf 1 uur. Met ongeveer 15 verschillende koren op 5 podia in de binnenstad. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. D66 Tweede Kamerlid Stefan Nijenhuis heeft in het debat over de bezuinigingen gezegd dat hij het gesprek zonder taboes wil voeren. D66 is ook zeker bereid om over de bezuinigingen op andere vlakken dan de sociale zekerheid te praten. Hij benadrukt wel dat geen enkel ministerie zomaar miljarden euro's op tafel kan leggen. VVD-Kamerlid Ingrid Michon-Derksen wil ook praten, maar zegt dat de sociale zekerheid wel betaalbaar moet blijven. Een 49-jarige verdachte uit het Limburgse Horst aan de Maas zit als enige nog vast in het onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen die gedrogeerd werden. De man zit 14 dagen in voorarrest en in beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen met zijn advocaat mag praten. Vorige week werden er 4 verdachten opgepakt in het onderzoek naar drogeren, misbruiken en filmen van vrouwen. De verdachten komen uit de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Limburg. Het Openbaar Ministerie heeft besloten niet in hoger beroep te gaan in de strafzaak tegen de toenmalige advocaat Ines Wesky. Het OM is zeer tevreden dat de rechtbank vrijwel al het bewijs heeft overgenomen. Vorige maand oordeelde de rechtbank dat Wesky een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi zou hebben gespeeld. Zij hoeft de cel niet meer in omdat ze de 42 dagen gevangenis die werden opgelegd in voorarrest had doorgebracht. Eerder had het OM 4,5 jaar gevangenis geëist. Europese commissievoorzitter von der Leyen meldt dat de Europese Unie met een steunpakket van 50 miljoen euro voor Armenië komt als compensatie voor de handelsbeperkingen die Rusland wil opleggen. Dit omdat Armenië banden met de EU heeft. Vorige week vertrok de Russische ambassadeur uit Armenië vanwege die Europese banden en dreigde president Poetin met grote economische gevolgen. Het weer, hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
2: Meubeloutlet Campers, met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
1: Fris Thuis Achterhoek, voor een echt fris huis.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen, wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
5: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
6: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Het is al even geleden, maar deze is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Psst, onze asperges zijn boterzacht. Van kop tot teen. Kom nu naar Spargo Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten. En iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op spargel-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
7: Onze asperges zijn nog verkrijgbaar tot 30 juni.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Waar nu alleen nog boerenland en bos is toegestaan in Zelhem, mogen in de toekomst waarschijnlijk huizen worden gebouwd. De gemeente staat positief tegenover een nieuwbouwplan voor 15 woningen aan de noordwestrand van het dorp. Het gaat om percelen bij de Torweg.
10: Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Waar nu alleen nog boerenland en bos is toegestaan in Zelhem, mogen in de toekomst waarschijnlijk huizen worden gebouwd. De gemeente staat positief tegenover een nieuwbouwplan voor 15 woningen.

woningbouw toe te staan. Het KNMI heeft tot 6 uur vanavond code geel afgegeven voor de Achterhoek. Met enkele pittige regen- en onweersbuien en kans op hagel- en windstoten. En dat kunnen flinke hagelstenen zijn van zo'n 2 centimeter. Hoewel code geel niet staat voor ongebruikelijk weer, kunnen de buitenactiviteiten en het verkeer hinder ervaren door deze weersomstandigheden. 24 statushouders, dat zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning, hebben sinds het begin van dit jaar onderdak gekregen in Lochem. In de rest van dit jaar moeten daar nog 76 statushouders bijkomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie. Elk half jaar bepaalt het Rijk hoeveel statushouders elke gemeente moet opvangen. Als een gemeente in het half jaar daarvoor te veel of te weinig heeft gedaan, telt dat mee voor de nieuwe doelstelling. Het Grensland College zoekt steun bij gemeenten en ondernemers om het hbo-onderwijs in de Achterhoek overeind te houden. Met de 220 huidige studenten is daar namelijk onvoldoende basis voor. Het Grensland College ontstond in 2021 uit een samenwerkingsverband van het Graafschap College, de HAN, Hogeschool Saxion en Iselingen. Er zijn nu alleen te weinig studenten binnen een aantal opleidingen om het onderwijs rendabel te maken. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In het Kamerdebat over de bezuinigingen op de sociale zekerheid heeft de VVD het aan de stok gekregen met zowel rechts- als linkse partijen. VVD-Kamerlid Michon Derksen zei bijvoorbeeld dat de maatregelen voor de arbeidsongeschikte uitkeringen eraan zullen bijdragen dat meer mensen aan het werk gaan. Die opmerking stuitte verschillende partijen tegen de borst. Michon Derksen botste meerdere malen met pro-voorman Jesse Klaver. Volgens haar draagt hij eraan bij dat het kabinet en de bonden niet meer praten en dat er gestaakt gaat worden. Klaver reageerde daarop met de woorden: op deze manier wordt het helemaal niets. Op verzoek van asielminister Van den Brink zal het Drentse Gieten de komende nachten asielzoekers opvangen die geen onderdak kunnen vinden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De burgemeester van AN Hunze, waar Gieten onderdeel van uitmaakt, zegt dat het belangrijk is dat mensen niet in het gras bij het aanmeldcentrum hoeven te slapen. Onduidelijk is hoe lang Gieten voor de nachtopvang zorgt. Een mislukte update in de bank-app van ASN Bank veroorzaakte bij veel klanten de schrik van hun leven. Zij zagen dat grote bedragen van hun rekeningen waren verdwenen. Storingswebsite allestoringen.nl liet vanmorgen vroeg al een piek zien in het aantal meldingen en ondertussen komen er tientallen klachten van rekeninghouders binnen. Komende nacht gaat ASN Bank de technische storing herstellen. Klanten kunnen, als er genoeg geld op hun rekening staat, wel gewoon betalingen doen. Sinds gisteravond heeft DCMR Milieudienst Rijnmond tientallen meldingen binnengekregen van Rotterdammers die last hebben van een fluitend geluid. De dienst denkt dat de geluidsoverlast veroorzaakt wordt door de Euromast die op dit moment verbouwd wordt. Aan de Euromast hangen kabels en netten en volgens de Milieudienst moet dat haast wel de oorzaak zijn. Een inspecteur en een medewerker van Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam zijn ter plaatse om onderzoek te doen. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Dan nog de verkeersinformatie. Aanschuiven op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen afrit Beek en Duiven 10 minuten over 6 kilometer. En ook de andere kant op Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Knopend Oudijk en de Duitse grens 10 minuten over 2 kilometer. Sterkte als je in de file staat.
12: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord?
0: Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
12: Tiptop Car Wash, powered by Custer Energy, zorgt samen met Regio 8 voor de schoonste auto's van onze regio. En jij kunt volgende week gratis shinen. Luister elke dag naar Regio 8 en maak kans op een gratis autowasbeurt. Tiptop Car Wash, geef glans aan jouw auto.
0: Fristhuis Achterhoek, voor een echt fris huis.
13: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest Weel 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met smalle bolletjes. Feestacts, DJ's en een tent vol energie. Zaterdag gaat het dak eraf tijdens Dorpsfeest Live. Met Samuel Welten, Rob Sanchez en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
14: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
15: Vrijdagavond 12 juni in het Natuurtheater. Een beetje vroeger is de toekomst. Een hilarische voorstelling van Rob Hebink over oud worden.
14: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
16: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
11: Het dondert en het bliksemt, maar het regent nog net geen meters bier. Wat een scheidweer is het, zeg. Code geel voor de Achterhoek.

code geel in de Achterhoek. En dat in de week van blaren, pleisters, pijnlijke voeten. Regio. Ja, het weer is niet fantastisch. Ik was net op tijd binnen hier in de studio. Goedemiddag trouwens. En toen begon het me toch een partij te regenen. Er is ook code geel afgegeven voor de Achterhoek. Dus mocht je nog de weg op moeten, pas dan ook heel erg op. Ja, en dat in deze week is ook natuurlijk niet heel erg lekker. Want heel Achterhoek wandelt weer. Heeft zijn wandelschoenen weer aangetrokken. Omdat de avondvierdaagse natuurlijk is begonnen. Ook in Ulft is de avondvierdaagse hier aan de gang. Die is gisteravond is die begonnen. Dan kun je 5 of 10 of 15 kilometer wandelen. Vandaag komen ze onder andere door Silvolde. En morgen gaan ze door Gendringen en Ulft. Er wordt dus weer volop gewandeld in de Achterhoek. Ook in Aalten wordt weer gewandeld. En daar is het maar liefst de 68ste keer dat de avondvierdaagse gehouden wordt. En ik ben heel benieuwd hoeveel avondvierdaagses jij ooit mee hebt gelopen. Laat dat weten. 0647 47 00 22.

0: De Oranje Tempo in Zwolle, er is veel over geschreven. En ja, er is best wel weer wat om te doen, zullen we maar zeggen. Bart is aangeschoven van de redactie. Wat is er aan de hand daar in Zwolle?
1: Nou, als we hem even plat slaan, het WK voetbal komt eraan, staat voor de deur. Iedereen heeft natuurlijk super veel zin in. In Zwolle heet de kerk tegenwoordig De Tempel en is een evenementenlocatie geworden.
0: Ja.
1: Wat was er nou 2 jaar geleden tijdens het EK? Was er een ondernemer die dacht, hey, potverdikkie, groot scherm, in die grote mooie zaal. Wij gaan er de Oranje Tempel van maken en wij gaan daar de wedstrijden van Nederland uitzenden. Super groot succes, elke wedstrijd stijf uitverkocht. Hij dacht, weet je wat? WK komt eraan, ik ga het weer doen.
0: Ja.
1: Nou ja, en toen kwam die dus voor een onverwachte, vervelende verrassing te staan. Want hij mag de nachtwedstrijd niet uitzenden. Het WK is natuurlijk aan de andere kant van de oceaan, andere tijdzone. En de laatste wedstrijd tegen Tunesië op 26 juni, die begint om 1 uur 's nachts. En dat mag niet. En dat is heel raar, want Oude IJsselstreek heeft wel de regels verruimd.
0: Ja, dat is gek. En bovendien is het volgens mij zelfs nog zo. Je zegt het is een evenementenlocatie. Dan verwacht je dat daar wel iets uitgezonden mag worden. Nou, dat mag dus niet. Die nachtwedstrijd mag niet daar uitgezonden worden. Maar 50 meter verderop, tegenover, in de horeca, mag het wel. Hoe zit dat dan?
1: Ja, dat is het café van degene die dat organiseert. Daar mag het wel, want er zit een horecavergunning op. En horeca en para... commerciële horeca, dus dan moet je denken aan buurthuizen en sportkantines. Die mogen het wel uitzenden, de nachtwedstrijden. Ook wel met een aantal richtlijnen, hoor. Maar op de evenementlocatie mag het dus niet. Dus eigenlijk valt hij een beetje tussen wal en schip in de verruimingen.
0: Ja.
1: Dat verhaal is al gebracht, maar wat er nu nieuw is, is dat de politiek zich er ook mee bemoeit. Lokaal Belang en de PvdA GroenLinks, twee coalitiepartijen, die hebben politieke vragen gesteld, want die snappen het eigenlijk ook niet zo goed. En die willen dat er in de vorm van maatwerk toch in gesprek wordt gegaan met die ondernemer. Dat hij toch dat kan uitzenden. Want ja, hij zet daar wel een groot scherm neer. Hij investeert in een aantal spullen die hij moet huren. Hij kleedt het helemaal aan. Het zou toch zonde zijn, stel Nederland komt de pool niet door. En na de wedstrijd tegen Algerije gisteren zou dat maar zo nog eens kunnen.
0: Ja, ja, dat was echt drama.
1: Stel voor, dan heb je maar 2 wedstrijden.
0: Ja.
1: En dan kom je bijna niet uit de kosten. Dus het is hopen dat het toegestaan wordt. Want zeker ook als ze doorgaan, tot de kwartfinales zijn er nog nachtwedstrijden.
0: Ja.
1: En als Nederland dan pech heeft, dan spelen ze elke keer een nachtwedstrijd. En voor de mensen thuis, ik weet niet of jullie het al wisten, maar de wedstrijd die op het laatste tijdstip wordt uitgezonden, die is heel vroeg, die is om 5 uur 's nachts begint die.
0: Oh, jeetje, of heel laat, maar net hoe je het ziet natuurlijk. Ja. Maar dat is wel bizar. En net wat je zegt, die wedstrijden tot de kwartfinale kunnen nog om 1 uur 's nachts beginnen.
1: Mm-hmm.
0: Bijzonder, want als je ziet wat er opgezet wordt in die tempel, dat is echt bizar. En als je dan maar 2 wedstrijden uit mag zenden, wat theoretisch nog steeds kan, maar als je maar 2 wedstrijden mag zenden, dat lijkt me voor de onderneming, maar ook voor de gemeente zelf niet heel ideaal, om het maar zo te zeggen.
1: Nee, dat klopt. Want de oproep nu vanuit de politiek is ook van, goh, kijk eens, die ondernemer die zet wat moois neer. Het is goed voor de samenhang in het dorp Zwolle.
0: Ja.
1: Hij doet wat en nou wordt hij als gemeente een beetje tegengewerkt. En nou heeft de gemeente, dat is ook weer een beetje, 30 dagen om te reageren. Maar die wedstrijd is al binnen 30 dagen.
0: Ja.
1: Dus de partijen hebben opgeroepen van, goh, reageren van wat eerder. Probeer er iets aan te doen. Ik heb er zelf al een beetje een hard hoofd in of het nog goed komt.
0: Ja, wat hoor je vanuit de inwoners? Wat zijn de reacties daarvan?
1: Het gros van de inwoners die vindt het, kort door de bocht gezegd, onzin dat dit zo gaat. Maar ik weet niet of het goed komt.
0: Ja, wat bizar. Dankjewel Bart voor uitleg. En dat hele verhaal lees je uiteraard ook terug op onze website regio8.nl.

0: Tranquilo, tranquilo. Het is tijd voor het
1: thema trio.
0: Dat bedoel ik. Hey, je hoorde het net al Bart zeggen van de redactie. Er is best wel wat gedoe, of ja, hoe je het gedoe wil noemen, rondom die Oranje Tempel in Silvolde. Nou, daar lees je alles over op onze website regio8.nl. En ja, het WK die komt er natuurlijk aan. Het WK staat op het punt van te beginnen. Nederland is al onderweg richting, nou ja, daar waar het WK gespeeld wordt, om het maar zo te zeggen. En er zijn natuurlijk ontzettend veel WK-nummers gemaakt. Dus ik dacht, voor het thema trio zou het best toepasselijk zijn om iets te doen met het WK. Nou, heb jij nou een suggestie voor een WK-lied in het thema trio? Laat dat dan even weten. Kun je doen door mij te appen. Iets inspreken mag ook. 0647 470022. Welk WK-lied wil jij horen in het thema trio? Komende drie uur dus drie nummers in het thema trio. En ik dacht, ja, er is maar één nummer die natuurlijk echt voor het WK staat.
1: Het thema trio.
0: En dat is Waka Waka.

Waka Waka in het thema trio. Dat alles te maken heeft met het WK wat op het punt staat om te beginnen. Heb jij nou een goede suggestie voor een WK-lied in het thema trio? Laat het dan even weten. 06-4747-0022. Zometeen het laatste nieuws uit jouw regio onderweg. Marcel, praat je bij. En ook fijne muziek van Guns N' Roses onderweg. Komt eraan na het regionieuws.

0: bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je

0: maken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus,
2: je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
7: Boost yourself.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Duitsland moet stoppen met de grenscontroles, dat heeft Brussel bepaald. Die controles worden sinds 2024 gehouden aan alle Duitse grenzen, waaronder die met Nederland. Die leveren bijna dagelijks lange files op de snelweg A12 richting Duitsland. In maart was voor de gemeentes Montferland en Zevenaar de maat vol en stuurden ze hierover een brandbrief naar Berlijn. Het KNMI heeft tot 6 uur vanavond code geel afgegeven voor de Achterhoek. Met enkele pittige regen- en onweersbuien en kans op hagel- en windstoten. En dat kunnen flinke hagelstenen zijn van zo'n 2 centimeter. Hoewel code geel niet staat voor ongebruikelijk weer, kunnen de buitenactiviteiten en het verkeer hinder ervaren door deze weersomstandigheden. Het Grenslandcollege zoekt steun bij gemeenten en ondernemers om het hbo-onderwijs in de Achterhoek overeind te houden. Met de 220 huidige studenten is daar namelijk onvoldoende basis voor. Het Grenslandcollege ontstond in 2021 uit een samenwerkingsverband van het Graafschapcollege, de HAN, Hogeschool Saxion en Iselingen. Er zijn nu alleen te weinig studenten binnen een aantal opleidingen om het onderwijs rendabel te maken. Waar nu alleen nog boerenland en bos is toegestaan in Zelhem, mogen in de toekomst waarschijnlijk huizen worden gebouwd. De gemeente staat positief tegenover een nieuwbouwplan voor 15 woningen aan de noordwestrand van het dorp. Het gaat om percelen bij de Toorweg, Orchideestraat en de Oude Loorweg. Op dit moment mag de grond alleen agrarisch en als bos worden gebruikt. De eigenaar heeft de gemeente gevraagd om er woningbouw toe te staan. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
10: Dankjewel, dan kijken we nog even naar de situatie op de weg. Een aantal vertragingen gemeld op de A12 Duitsgrens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oudijk en Duiven 5 minuten. En de andere kant op ook een vertraging. Een Duitsgrens richting Utrecht. Nee, dat is dezelfde kant op, sorry. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort 4 minuten over 3 kilometer. Sterkte als je in de file staat.
8: Dimmendaal, Regio 8.

minder landbouw en meer gezelligheid in het noordwesten van Zelhem. Dat is daar nu aan de hand, want waarschijnlijk worden er 15 nieuwe woningen gebouwd in het noordwesten van Zelhem. Burgemeesters en wethouders van de gemeente Bronckhorst die vinden het een goed idee om aan de rand van het dorp te gaan bouwen, waar landbouwgrond en bos dus zou worden opgeofferd voor die nieuwe woningen. Nou, welke woningen komen daar dan te staan, hoor ik je denken? 10 rijwoningen, 2 onder 1 kapwoningen, een vrijstaande woning en een kangeroewoning. Nou, wat dat is, dat lees je op onze website regio8.nl. Omwonenden die hebben al gezegd dat ze van plan zijn om in ieder geval bezwaar te gaan maken. Maar ja, of er dus wel of geen 15 nieuwe woningen gaan komen, dat is nog maar de vraag. Het plan ligt er in ieder geval.

Uit Den Haag, Sommieux en Free for Another Day. Zometeen het laatste nieuws uit binnen- en buitenland onderweg. En Susanna Vega. Nou, No Doubt en Don't Speak.

0: baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: 10 tenders, alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En

0: dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
4: Tip Top Car Wash, powered by Custer Energy, zorgt samen met Regio 8 voor de schoonste auto's van onze regio. En jij kunt volgende week gratis shinen. Luister elke dag naar Regio 8 en maak kans op een gratis autowasbeurt. Tip Top Car Wash, geef glans aan jouw auto.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Esther Ouwehand stopt met het fractievoorzitter en partijleiderschap van de Partij voor de Dieren. Christine Teunissen volgt haar op. Ouwehand verlaat de Tweede Kamer niet. Ze wil verschillende wetsvoorstellen, waaronder het beperken van het leed van dieren bij de slacht, tot een goed einde brengen. Christine Teunissen, die sinds 2018 in de Kamer zit, laat weten veel zin te hebben om de grote verantwoordelijkheid waar te maken. Twee inspecties melden dat zorginstellingen fouten hebben gemaakt bij de begeleiding en zorg van Hamza L. Hij stak in februari vorig jaar op klaarlichte dag op straat in Nieuwegein een 11-jarig meisje dood. L had psychische problemen en werd begeleid, maar volgens de inspecties was de aanpak op een aantal punten ontoereikend. Afspraken werden niet nagekomen en de aanpak van de behandeling paste niet altijd bij de risico's, want L werd gezien als een risicovolle patiënt. Op de luchthaven van Frankfurt is een Boeing 787 Dreamliner van Lufthansa door zijn voorwiel gezakt. Er waren op dat moment geen passagiers aan boord. Boeing heeft het landingsgestel niet zelf gebouwd, dat deed het Franse Safran Landing Systems. Eerder was er ook al gedoe met de Dreamliner-vliegtuigen. Een klokkenluider meldde dat de rompen van het toestel niet op de juiste manier in elkaar gezet waren. Vorig jaar juni verongelukte een Boeing Dreamliner van Air India na het opstijgen. De oorzaak wordt nog onderzocht. Zolang Israël dorpen in Libanon bombardeert, is het noorden van Israël niet veilig. Dat zegt de Libanese Hezbollah-beweging en eist een volwaardig staakt het vuren en de terugtrekking van Israëlische troepen. Na bemiddelingen door de Amerikanen zijn Israël en Libanon tot een akkoord gekomen. Daarin staat dat Hezbollah met de aanvallen moet stoppen en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Israël wil dat Hezbollah wordt ontwapend. Hezbollah maakte geen deel uit van de besprekingen. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
4: Tip Top Car Wash, powered by Custer Energy, zorgt samen met Regio 8 voor de schoonste auto's van onze regio. En jij kunt volgende week gratis shinen. Luister elke dag naar Regio 8 en maak kans op een gratis autowasbeurt. Tip Top Car Wash, geef glans aan jouw auto.
10: Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Fruibad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallenoendfruibad-reden.de.
11: Op zaterdag 13 juni zet de Hendrikse groep uit Ulft de deuren wagenwijd open. Tussen 10 en 3 ontdek je bij Timmerfabriek Hendrikse, Hendrikse Prefab en Henku Kozijnen hoe daken, dakkapellen en kozijnen echt worden gemaakt. Ontmoet de vakmensen, neem een kijkje achter de schermen en beleef het van dichtbij. Voor jong en oud is er van alles te doen, inclusief een gezellig foodplein. Let op! De start van de rondgang is bij Hendrikse Prefab aan de Stenemaat 2 in Ulft. Hendrikse Groep, dat wil je niet missen.
12: Zonder gedoe een boodschap doen, genieten van een rondje door het park of gezellig op visite bij familie. U doet het weer helemaal zelfstandig. Harmtakke Tweewielers denkt graag met u mee. In onze zorgwinkel vindt u een aangepaste fiets, een scootmobiel, een rolstoel of een rollator. Alles wordt op wens voor u op maat gemaakt. Wilt u liever eerst een testrondje maken? Geen probleem. Wij staan voor u klaar. Maak een afspraak voor een persoonlijk advies op harmtakke.nl. Of bezoek onze zorgwinkel aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Blijf mobiel met Harmtakke Tweewielers.
13: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Sven Dimmendaal.
17: Houd je van muziek maken? Speel je nog niet in een band? Of misschien ook wel? En wil je wat doen vanavond? Dan heb ik zo meteen iets leuks voor je. En dat hoor je naar Mark Amber.

Mark Amber en New York Confident. Hou je van muziek maken? Ben je een muziekliefhebber in hart en nieren, net zoals dat ik dat ben? Dan heb ik wat leuks voor je, want vanavond is er iets gaande in Doetinchem. Ook live te volgen trouwens hier op Regio 8. Wat jij echt dan niet wil missen. Kijk, ik speel zelf een beetje gitaar, een beetje drums. Vind ik hartstikke leuk om te doen. Nou, eigenlijk zou ik dan ook een keer naar Doetinchem moeten gaan. Zoals vanavond bijvoorbeeld. Want dan is de tweede editie van de CB Jam avond bij de Milky Way Theater in Doetinchem. Dat wordt hier live vanaf 8 uur uitgezonden op Regio 8. Dus bij de Melkweg 4A in Doetinchem bij Werkraad, bij Get a Grip, van, die je ook altijd hoort tussen 12 en 2, iedere werkdag. Ja, en iedereen mag dus dan mee gaan spelen. Dus als je daarheen wil en je bent muzikaal, neem lekker je instrument mee en ga lekker meespelen. Het belooft een gezellige avond te worden, wordt dus ook live uitgezonden. En nog iets leukers, deze zangeres, Emma Luca, komt daar ook heen. En met Luca en de Superflyers, die treden op en brengen ook hun nieuwe single uit. Morgen pas officieel, maar vanavond al te horen

0: Marshmallow, lekker voor op de barbecue. Al is het niet echt fantastisch barbecue weer, laten we eerlijk zijn. Maar goed, weet je hoe lekker dat is? Dat je zo'n gesmolten marshmallow op zo'n stokje prikt. En die boven dat vuurtje houdt, boven de barbecue. Lekker. Goed, we haken alleen maar af. We dwalen alleen maar af, wil ik zeggen. Marshmallow en Thomas Red dus en Where We Go. Hey, het gaat niet goed met de rivierprik in de Oude IJssel. Dat blijkt uit onderzoek binnen het project Swimway Oude IJssel. De miljoenen jaren oude vis heeft het moeilijk, omdat hij zijn paaigronden in Duitsland niet goed kan bereiken. Willem Romeijn van Sportvisserij Nederland geeft uitleg over het onderzoek en de oorzaken daarvan.
1: Nee, we hebben gezien dat ze toch wel een beetje vastlopen bij de volgende vistrap. Misschien stroomt het iets te hard, misschien moet de passage wat aangepast worden. Maar er kwamen maar 5 van de 35 vissen daar voorbij eigenlijk. En daarnaast hebben we gezien dat de stuwen in Duitsland, echt richting die paaigronden nog verder, daar zijn niet eens vispassages. Dus er is nog wel werk aan de winkel, maar met dit onderzoek laten we in elk geval zien dat er vissoorten zijn, zeldzame soorten zoals de rivierprik die hier naar boven willen om zich voort te planten. Dus wat ook het belang is van die vispassages. Er zijn maar beperkte riviertjes in Nederland waar ze kunnen paaien, die geschikt zijn. Dus het is gewoon heel belangrijk om ervoor te zorgen dat die vis door kan zwemmen.
2: De stuwen in Gaanderen en Ulft blijken volgens het onderzoek in Nederland de grootste obstakels te zijn voor de vis. Volgens Romeijn is het extra zuur dat de rivierprik na de vispassage in Doesburg niet verder de Oude IJssel inkomt.
1: De route van die rivierprik is hartstikke lang. Dus ze komen inderdaad eerst vanuit zee door het IJsselmeer, over de IJssel, Ketelmeer, IJssel, moeten ze helemaal hier komen. En dan komen ze hier aan bij de stuw. Dan moeten ze natuurlijk even zoeken. En dan is, ik weet de afstanden precies niet, maar 1 kilometer of 20 verderop is de volgende stuw. En het is eigenlijk zonde als ze natuurlijk die hele route hebben afgelegd en de laatste kilometers tot aan het paaihabitat daar in Duitsland. Dat zijn enkele tientallen kilometers lopen ze vast. Dus zeker omdat ze daar al heel veel moeite voor gedaan hebben, moeten wij die moeite ook terugdoen, zodat ze dat wel kunnen redden.
2: In het onderzoek is veel gekeken naar de rivierprik, omdat deze soort ook veel informatie geeft over andere vissoorten.
1: Maar de rivierprik is ook een soort die heeft best wel wat moeite met het nemen van vispassages. Het is niet de snelste zwemmer. Dus als je weet dat een rivierprik voorbij die vistrap kan komen, dan weet je ook dat heel veel andere soorten, die wat betere zwemmers zijn, dat die dat ook kunnen. Dus het is een hele goede soort om te onderzoeken, zodat je echt weet hoe die passages functioneren. Wat dan de oplossing is, is altijd de volgende vraag, hè? Maar we hebben een beetje de indruk dat de stroomsnelheid misschien iets te hoog is in die vistrap. Er ligt een hele mooie bypass, een soort beek om die stuw heen. Alleen de eerste stuk, daar liggen wat traptreders onder water. Het zou kunnen dat ze daar misschien niet voorbij komen omdat het toch te hard stroomt. Dus dat zou betekenen dat er wat aanpassingen aan de stuw moeten komen. Maar hoe dat precies zit, zover zijn we nog niet.
0: En dat hele verhaal dat lees je nu op onze website regio8.nl.

0: Het WK staat om de hoek.
1: Het thema trio.
0: En daarom gaan we in het thema trio op zoek naar de beste WK-nummers aller tijden. Nou, het thema trio, dat doet iedere werkdag doet Veerle dat met je, zo wilde ik dat zeggen. En ze doen het thema trio, dat zijn 3 uur lang 3 verschillende nummers in een bepaald thema. Nou, het thema van vandaag is WK. Het WK komt eraan en Nederland gaat daarheen. Er is ook best wel wat gedoe in Zwolle rondom het WK. Of die nachtwedstrijden wel of niet uitgezonden mogen worden. Dat lees je ook op onze website regio8.nl. En ik dacht, ja, weet je, er zijn ontzettend veel WK-nummers gemaakt. En ik had het er laatst nog over. Het WK-nummer van dit jaar, van, ook van Shakira trouwens, Die Die, vind ik niet echt persoonlijk een heel erg fantastisch WK-lied. Het heeft niet echt het WK-vibe wat je met Waka Waka bijvoorbeeld wel had. Nou, ik ben dus op zoek naar wat is jouw favoriete WK-lied. Vorig uur hadden we inderdaad ook Shakira met Waka Waka. Misschien wel de bekendste van alle WK's. Deze, die mag ook niet vergeten geworden. In 2014 was het WK natuurlijk in Brazilië. En het officiële WK-lied van dat jaar kwam van Pitbull en Jennifer Lopez. Dat is We Are One.
1: Het thema trio.
0: Ken je deze nog?

0: op hoor, deze is heet.
1: Oef. Ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
4: Ah, chips.
3: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. 24 statushouders, dat zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning, hebben sinds het begin van dit jaar onderdak gekregen in Lochem. In de rest van dit jaar moeten daar nog 76 statushouders bijkomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie. Elk half jaar bepaalt het Rijk hoeveel statushouders elke gemeente moet opvangen. Als een gemeente in het half jaar daarvoor te veel of te weinig heeft gedaan, telt dat mee voor de nieuwe doelstelling. Waar nu alleen nog boerenland en bos is toegestaan in Zelhem, mogen in de toekomst waarschijnlijk huizen worden gebouwd. De gemeente staat positief tegenover een nieuwbouwplan voor 15 woningen aan de noordwestrand van het dorp. Het gaat om percelen bij de Toorweg, Orchideestraat en de Oude Loorweg. Op dit moment mag de grond alleen agrarisch en als bos worden gebruikt. De eigenaar heeft de gemeente gevraagd om er woningbouw toe te staan. Duitsland moet stoppen met de grenscontroles. Dat heeft Brussel bepaald. Heeft gedaan, telt dat mee voor de nieuwe doelstelling. Waar nu alleen nog boerenland en bos is toegestaan in Zelhem, mogen in de toekomst waarschijnlijk huizen worden gebouwd. De gemeente staat positief tegenover een nieuwbouwplan voor 15 woningen aan de noordwestrand van het dorp. Het gaat om percelen bij de Toorweg, Orchideestraat en de Oude Loorweg. Op dit moment mag de grond alleen agrarisch en als bos worden gebruikt. De eigenaar heeft de gemeente gevraagd om er woningbouw toe te staan.

0: sinds 2024 gehouden aan alle Duitse grenzen, waaronder die met Nederland. Die leveren bijna dagelijks lange files op de snelweg A12 richting Duitsland. In maart was voor de gemeentes Montferland en Zevenaar de maat vol en stuurden ze hierover een brandbrief naar Berlijn. Het Grenslandcollege zoekt steun bij gemeenten en ondernemers om het hbo-onderwijs in de Achterhoek overeind te houden. Met de 220 huidige studenten is daar namelijk onvoldoende basis voor. Het Grenslandcollege ontstond in 2021 uit een samenwerkingsverband van het Graafschapcollege, de HAN, Hogeschool Saxion en Iselingen. Er zijn nu alleen te weinig studenten binnen een aantal opleidingen om het onderwijs rendabel te maken. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
1: Sven Dimmendaal, Regio 8.

0: echte know-it-all. Ja, de Graafschap. Ze hebben toch weer gevoetbald. Dan heb ik het natuurlijk niet over het hoofdteam van de Graafschap. Want die wedstrijden zitten er inmiddels op. Jessica is aangeschoven van de redactie. Want de Graafschap heeft gespeeld. De Graafschap onder 21. Vertel, hoe is dat verlopen?
1: Dat klopt. Die speelden een kampioenswedstrijd tegen Groningen onder 21. Het is zo dat in de eerste divisie... voor de onder 21 de voorjaarskampioen en de najaarskampioen tegen elkaar spelen voor de algehele kampioenschap.
0: Ja.
1: En die wedstrijd die speelden ze gisteravond.
0: Oké, okay, en daar hebben ze inderdaad van verloren met 3-1. Hoe verliep die wedstrijd een beetje?
1: Ja, ze kwamen op 2-0 achterstand. Ze hebben nog de 2-1 kunnen maken in Groningen. Alleen ze kregen nog op het

0: laatst. Countertje, deksel op de neus, 3-1. Ja. En toen was het klaar.
1: Ja, en wat houdt dat in voor de Graafschap? Ze hebben geen landstitel in ieder geval. Maar wat houdt dat verder in?
0: Nou, als zij hier zouden hebben gewonnen, hè, als ze van Groningen hadden gewonnen, dan hadden ze een promotiewedstrijd kunnen spelen naar de tweede divisie. Ja. En dan zouden ze dus in de tweede divisie tegen onder andere tegenstanders als Kozakken Boys eventueel kunnen spelen als ze dan de promotiedegradatiewedstrijd hadden gewonnen van Sparta. Ja. Want hoe het werkt is dat er twee jong teams in de tweede divisie zitten. Dat zijn op dit moment Jong Almere en Jong Sparta. En de laagst geclasseerde van de jong teams, die speelt eigenlijk tegen de winnaar van de eerste divisie onder 21. En ja, dat is in dit geval dus niet de Graafschap geworden, maar Groningen. En die gaan dus kijken of ze mogelijk naar de tweede divisie kunnen. Maar helaas voor de Graafschap houdt het avontuur hier op.
1: Ja, dat is sowieso wel jammer natuurlijk. Je had het ze best gegund natuurlijk. Maar ja, 3-1 achterstand. Dat werkt je ook niet zo makkelijk bij. Behalve dat je toch nog op die 2-1 komt. Is het best lastig om zo'n achterstand weg te poetsen natuurlijk. Ze hebben natuurlijk in april wel de bekerfinale gewonnen van Willem II. Dus dat is natuurlijk wel weer mooi. Maar dat ze de landstitel niet hebben, dat is natuurlijk wel jammer.
0: Ja, dat is jammer. En goed, het zegt wel natuurlijk wat over het niveau van de jeugdopleiding. En dat zie je al geheel wel bij de Graafschap. Het eerste team loopt daarin een beetje achter. Maar goed, we hebben de vrouwen natuurlijk ook gezien. Die zijn gepromoveerd naar de Eredivisie.
1: Ja.
0: De onder 21 grijpt nu net NIS. Maar er zit wel potentie in dat team. En dat wijst natuurlijk ook wel uit het feit dat ze zover komen. En dus de bekerfinale winnen.
1: Ja, wat dat betreft heeft de Graafschap zo ongeveer alles gehad wat ze kunnen hebben. Degradatie. Geen degradatie, maar in ieder geval niet gewonnen. De play-offs niet doorgekomen. En toch een promotie voor de vrouwen. Dus eigenlijk hebben ze zo ongeveer alles wat ze kunnen hebben, hebben ze wel gehad. Wat verwacht je eigenlijk van komend seizoen? Laten we het daar even over hebben. De Graafschap was afgelopen seizoen natuurlijk een beetje wisselvallig, kunnen we wel zeggen. Wat verwacht jij van volgend seizoen? Want er gaan ook een aantal spelers vanuit de jeugd mee naar, geloof ik, het grote Graafschap, om maar even zo te noemen.
0: Ja, er mogen een aantal jongspelers mee in de voorbereiding. Het is natuurlijk altijd wel zo dat je, zeker kan ik me voorstellen, als trainer dat je wil kijken, hey, wat zit er bij ons in de jeugd? En ik kan me zo voorstellen dat de nieuwe trainer van Duivenvoorde daar al wel contact mee heeft over met Messiers. Dat ze daar onderling toch wel over hebben. Wie heeft er nou een beetje potentieel? Ja, en verder is het de vraag wat de komende transferperiode gaat brengen voor de Graafschap. We hebben natuurlijk al gezien dat Gijsselhart is vertrokken. Die maakt een hele mooie stap. En ja, de vraag is, gaan er nog meer vertrekken? En wie wordt er in de plaats daarvan aangetrokken?
1: Ja, dat is afwachten. Dat gaan we inderdaad allemaal zien. Dankjewel Jesra voor deze update.

Phil Collins, ja, die man die, die staat denk ik niet meer op het podium. Tenminste, hij heeft nog niet officieel zijn afscheidtour gegeven. Maar als je ziet hoe die man erbij staat, om het maar zo te zeggen. Hij is echt al op leeftijd. Het laatste concert wat hij met Genesis gaf, deed hij ook zittend. Omdat hij het gewoon niet meer volhield. En die man is gewoon echt, ja, op leeftijd. Hij is gewoon, om het maar zo te zeggen, op. Een echte officiële afscheidstour, of die er nog gaat komen, dat weet ik ook niet. Maar ja, het zou wel heel zonde zijn, want die man heeft hele fijne muziek gemaakt. Waaronder ook deze die af en toe vergeten wordt. Dance into the Light. Hey, dit is Regio 8 met de Pilgrims nu voor je. En White Man.

Regio Hart richting het einde van je middag. Richting het avondeten. Eet smakelijk als je aan het eten bent. Zometeen het laatste nieuws onderweg. Eerst ga ik je nog even vervelen met een nummer. Ja, die ik toch inmiddels best wel goed kan spelen op de gitaar, moet ik zelf zeggen. Ik speel een beetje gitaar, zoals ik je vaker heb verteld. Dit is een van de nummers die ik laatst heb leren spelen. Van Morrison en Brown Eyed Girl.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In het Kamerdebat over de sociale zekerheid heeft premier Rob Jetten gezegd dat het kabinet pas wil praten over het aanpassen van de financiële afspraken uit het coalitieakkoord als er een inhoudelijk akkoord met de oppositie en de sociale partners bereikt is. Ook Jetten zegt dat er wat hem betreft geen taboes zijn. De afspraken tussen de coalitiepartijen blijven voorlopig de basis. Mochten er afspraken gemaakt worden met de sociale partners en Kamerleden, dan wordt bekeken wat dat dan voor de begroting betekent. In die volgorde aldus Jetten. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een plan uitgewerkt voor een missie om mijnen uit de straat van Hormuz op te ruimen, zodra de Verenigde Staten en Iran het daarover eens zijn. Mocht de zeestraat opengaan, dan kan de internationale coalitie binnen een paar dagen aan de slag. Volgens bronnen zijn er 15 landen bij de missie betrokken. De plannen zouden nog niet helemaal dichtgetimmerd zijn, omdat er nog naar bepaald materieel gezocht wordt die de schepen kan ondersteunen. In het zuidwesten van Frankrijk hebben hulpdiensten die op zoek waren naar het 11-jarige vermiste meisje Liana een lichaam gevonden. Onduidelijk is of het om het vermiste meisje gaat. Ze werd een week geleden vermist en voor het laatst gezien bij haar school in Florence. Deze week werd een 41-jarige man opgepakt. Hij wordt verdacht van ontvoering van het meisje. Justitie zegt dat de verdachte al eerder is aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige. In Glanerbrug bij Enschede heeft een mogelijke tornado rond 1:15 vanmiddag behoorlijk wat schade aangericht. Er zijn bij de veiligheidsregio meldingen van onder andere losgeraakte dakpannen en omgewaaide bomen binnengekomen. Tot dusver zijn er nog geen gewonden gemeld. Weer Online zegt dat windhozen in Nederland bijzonder, maar niet uniek zijn. Ieder jaar komt er wel één voor en vaak ook meerdere. Vorige maand was het ook raak. Een kleine tornado veroorzaakte toen schade in het Brabantse Eersel. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar nog wat buien. In de nacht koelt het af naar 1 graad of 12. Langs de kusten op het IJsselmeer waait het nog altijd hard. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink.
6: Het begint op bruggengroep.nl.
10: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Koren Festival. Op zondag 7 juni vanaf 1 uur. Met ongeveer 15 verschillende koren op 5 podia in de binnenstad. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
11: Tip Top Car Wash, powered by Custer Energy, zorgt samen met Regio 8 voor de schoonste auto's van onze regio. En jij kunt volgende week gratis shinen. Luister elke dag naar Regio 8 en maak kans op een gratis autowasbeurt. Tip Top Car Wash, geef glans aan jouw auto.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
16: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
17: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
18: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Sven Dimmendaal.
20: Ik heb twee keer goed voor je. Zometeen Old City, Carly Rae Jepsen, Good Time na Jelly Roll. And I'm good. Oh, dat is goed uitgemixt, zeg.

0: good time. En ik hoop dat jij ook een goede tijd hebt. En dat kunnen ze in ieder geval wel zeggen in Wehl. Regio. Want waar de feesttenten zich later deze week zult vullen met duizenden feestvierders die uit hun dak gaan op grote artiesten, stond vanmiddag tijdens het dorpfeest in Wehl volledig in het teken van de senioren. Met muziek en vele ontmoetingen met oude bekenden was de middag niet alleen gezellig, maar ook heel belangrijk.
1: Wij komen met de zoveelste jaren al komen we hier zelf. Het is zo gezellig en ze kijken altijd naar zo'n hele middag uit. En wat ze dan doen is prima dan eigenlijk. Maar iedereen geniet ervan en we zijn echt goed dorp met elkaar.
2: Zo'n middag is heel belangrijk voor het contact met de mensen. Want ze zien elkaar niet elke dag, dus dat is heel goed georganiseerd.
3: En de mensen komen ook, heel veel mensen zijn ook eenzaam, hè. Dus en dat is gewoon een uitje voor dit.
4: Ook door de organisatie Stichting Wehl wordt de middag groots in de agenda gezet. De middag bestempelen zij als essentieel om ook de oudere doelgroep bij het dorpsfeest betrokken te houden.
5: We weten allemaal dat op het moment dat die feestavonden zijn, die komen wel vol. We gaan van links naar rechts bij wijze van spreken met de snollebolletjes morgen aan. Maar het gaat er nu om de senioren. Ook zij zijn welkom en je ziet achter mij in grote getalen komen ze op. Het is ook voor hun. Het dorpsfeest is echt voor elk wat Wehls, wat ook eigenlijk ons thema is.
6: Wat vindt u ervan? Hoe vindt u de sfeer tot nu toe?
1: Die sfeer die wordt steeds nog meer. Denk dat je zo bezig bent, dan moet je maar eens kijken wat het dan gaat. En als er dan iets speciaals en een of ander deuntje is, dan gaan we lekker meeswingen.
6: Ach, wat zijn dan de liedjes die nou echt de sfeer maken volgens u?
3: Frans Bauer, heb je even voor mij.
2: Ja.
3: Jan Smit, Zinnewijk, Corrie Koning.
6: Maar om de mensen op tafel te krijgen, wat is dan het ene nummer?
2: Om de mensen op tafel te krijgen, dat weet ik niet meer of dat gaat hoor. Daar moet een klein liftje bij komen. Of je moet van die sterke mannen erbij hebben, hè?
6: Wanneer zou je nou zeggen, deze middag was weer een echt succes?
5: Zoals het op dit moment gebeurt, hè, de beleving, de sfeer. Wij zorgen voor de invulling van de middag. En dan zie iedereen met een lachend gezicht weg gaan zeggen ze, hopelijk tot volgend jaar.
0: Een grote gezelligheid daarin Wehl. Dat hele verhaal lees en zie je terug op onze website regio8.nl. En dat was echt gezellig.

0: Promises and Baby, It's You. Het is 6:10. Jij bent inmiddels thuis, of tenminste onderweg naar huis. En eet smakelijk als je aan het avondeten zit. Ondertussen gaan wij even naar
1: het thema trio.
0: Naar het thema trio, inderdaad. Dat doet Veerle iedere doordeweekse dag met je tussen 3 en 6. Elk uur één nummer aansluitend bij een bepaald thema. En dat is deze week het WK. Of ik moet zeggen, dat is vandaag het WK. En dat heeft alles te maken met het WK wat eraan komt. Zo simpel is het. Het WK dat wordt binnenkort gestart. Wordt binnenkort geopend. En nou ja, er zijn ontzettend veel WK-nummers gemaakt natuurlijk. Hè? Wat dacht je van Shakira die het in het eerste uur hadden? Waka Waka. Of misschien wel de nieuwe bijvoorbeeld. In het thema trio ben ik dus op zoek naar het WK-lied. Jouw favoriete WK-lied. En het WK-lied van dit jaar, die hebben we nog niet gehad. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar jouw mening over dit lied. Het is wederom een WK-lied van Shakira. Samen met Burna Boy en dit Die Die. Ik ben heel benieuwd wat jij vindt van dit lied.
1: Het thema trio.

nieuwe WK-lied van dit jaar. Shakira en Burna Boy, Die Die, hier op Regio 8. In het thema trio, dat ging over het WK. Hey, zometeen maar eens even het laatste nieuws horen van Marcel Vermeer. En we gaan vragen aan onze weerboer Gerrit Vossers of dat de onweer nog aanhoudt. Of dat

0: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
1: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het KNMI heeft tot 6 uur vanavond code geel afgegeven voor de Achterhoek. Met enkele pittige regen- en onweersbuien en kans op hagel- en windstoten. En dat kunnen flinke hagelstenen zijn van zo'n 2 centimeter. Hoewel code geel niet staat voor ongebruikelijk weer, kunnen de buitenactiviteiten en het verkeer hinder ervaren door deze weersomstandigheden. Het Grensland College zoekt steun bij gemeenten en ondernemers om het hbo-onderwijs in de Achterhoek overeind te houden. Met de 220 huidige studenten is daar namelijk onvoldoende basis voor. Het Grensland College ontstond in 2021 uit een samenwerkingsverband van het Graafschap College, de HAN, Hogeschool Saxion en Iselingen. Er zijn nu alleen te weinig studenten binnen een aantal opleidingen om het onderwijs rendabel te maken. Waar nu alleen nog boerenland en bos is toegestaan in Zelhem, mogen in de toekomst waarschijnlijk huizen worden gebouwd. De gemeente staat positief tegenover een nieuwbouwplan voor 15 woningen aan de noordwestrand van het dorp. Het gaat om percelen bij de Toorweg, Orchideestraat en de Oude Loorweg. Op dit moment mag de grond alleen agrarisch en als bos worden gebruikt. De eigenaar heeft de gemeente gevraagd om er woningbouw toe te staan. 24 statushouders, dat zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning, hebben sinds het begin van dit jaar onderdak gekregen in Lochem. In de rest van dit jaar moeten daar nog 76 statushouders bijkomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie. Elk half jaar bepaalt het Rijk hoeveel statushouders elke gemeente moet opvangen. Als een gemeente in het half jaar daarvoor te veel of te weinig heeft gedaan, telt dat mee voor de nieuwe doelstelling. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
11: Marcel, dankjewel.
12: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
11: Ja, ik kan bijna zeggen vanuit Zilvervolde, maar dat is in dit geval niet helemaal waar, geloof ik, Gerrit.
13: Nee, dat is helemaal niet waar. Nee, dat is, dat klopt. Ik ben nog eigenlijk... Ik heb net een maaier op de auto gezet en ik denk, kijk even rond wat het weerbericht doet. Ik heb ook al veel contacten gehad met de avondwandel Vierdaagse, Varsseveld en Ulft en ook in Nijmegen hebben ze wandel Vierdaagse. Die bellen ook nog wel eens een keer op. En ja, even...
11: Dankjewel.
12: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
11: Ja, ik kan bijna zeggen vanuit Zilvervolde, maar dat is in dit geval niet helemaal waar, geloof ik, Gerrit.
13: Nee, dat is helemaal niet waar. Nee, dat klopt. Ik ben nog eigenlijk... Ik heb net een maaier op de auto gezet. En ik denk, kijk even rond wat...

0: Kik me grond, zal ik maar doorpraten of wil je nou wat vragen?
1: Nee, vertel gerust, want het weer was niet echt om te smullen, zeg maar.
0: Nee, nou, het waren wel korte, felle buien. En dan viel er in één keer een smak water. En er zat ook nog wel wat onweer bij. In Vorden hoorde ik, daar zat ook nog wat hagel bij. En er was nog een windhoos in Glanenburg. Dat is, ligt tussen Eibergen en Losser. Die plaats is wel net buiten de provincie. Maar daar zijn ze nog wat daken kwijt geworden en zo. Dus daar is het goed keer gegaan. Ja, en verder plaatselijk veel neerslag, 27 mm in Vorden. Maar ik zag de topper, in ieder geval in onze provincie, dat was Kesteren met 35 mm. Nou, dan heb je de helft van de totale maandhoeveelheid alweer te pakken. Ja, en als je nu op de buienradar kijkt, op de thermometer eerst nog, het is 16 graden zo'n beetje. Het was 18 graden vandaag, maar in de buien wat minder. En er trekken nog wel wat buien over de provincie, maar de fut gaat er een beetje uit met het onweer. En het wordt vanavond allemaal rustig. Helemaal droog wordt het niet. Kan nog een enkel buitje vallen. Dat zal komende nacht ook zo zijn. Maar het wordt allemaal wat rustiger. De wind is afgenomen. En dan zitten we rond een graad of 13 komende nacht. Ja, morgen. Dan hebben we ook nog niet helemaal droog weer. Kan er altijd nog een bui vallen. Maar het is allemaal wat minder intensief als vandaag. En ook minder buien. En de temperatuur die zal wel rond de 18, 19 graden liggen. Wat we vandaag ook hadden. Nou, in het weekend dan lijkt het weerbeeld wel een beetje beter te gaan worden. Nog wat meer zon erbij, vooral op zondag. Maar ook een kans op een bui blijft aanwezig, al is het wel een stuk kleiner. En temperaturen die zitten rond de 20, 21 graden. En dat zijn mooie waarden voor deze tijd van het jaar. En als ik wat verder kijk, nog begin volgende week, dan zit er in eerste instantie nog weinig verandering in. Elke dag kan er nog wel een buitje vallen bij temperaturen van rond de 21 graden.
1: Ja, dus dit geluid gaan we de komende dagen nog wel even horen, dit.
0: Ja, dat kan je komende dagen nog wel even horen, ja. Niet zo heel veel, gelukkig, maar op zich is dat mogelijk.
1: Gelukkig. Hey Gerrit, dankjewel. Goed weekend. Goed weekend, ik spreek je morgen natuurlijk weer. Ik ben altijd gewend dat ik hier op de vrijdag zit, ja. Dat ik dan met jou spreek. Ik zeg tot morgen.
0: Ja, tot morgen. Goed gewoon.
2: Sven Dimmen.

De nieuwe Ruben Hillen en 20 Seconds. De winnaar van The Voice in Team Suzanne en Freek. Ja, geweldige stem eigenlijk ook. Een geweldig nummer. Maar ik zei het toch al. Ik heb het toch vaker gezegd dat ik dit nummer heel erg vind lijken op een ander bestaand nummer. Ik kon er niet uitkomen welk nummer dat was. Nou was ik afgelopen maandag hier ook nog even bij Regio 8. Even in gesprek met wat mensen en wat tips gekregen, wat feedback. Nou, dat was allemaal hartstikke leuk, was hartstikke tof. Om 3 uur was ik er ook nog even, want Veerlab-programma. Ik dacht, even bijkletsen is altijd goed. En toen zei ik dat soort tegen haar, van die nieuwe van Ruben Hillen, de winnaar van The Voice of Holland. Ik vind dat nummer heel erg lijken op een ander bestaand nummer. Alleen ik kom er niet meer op. En toen kwam Veerle met deze. Ja, toen dacht ik, maar dit is toch gewoon... Dit is toch gewoon precies wat ik bedoel. Fun. En some nights. Of... Ruben Hillen met 20 Seconds. Ja, ik bedoel... Er is natuurlijk al zoveel muziek gemaakt. Maar dit lijkt er toch compleet op, of niet? Kan aan mij liggen, maar goed. Het enige wat ik wel weet is dat ik in ieder geval nog geen multimiljonair ben.

0: baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Asielminister Van den Brink verwacht veel van het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. Volgens hem krijgen Europese landen daardoor meer grip op migratie en worden asielprocedures overal gelijk. Ook moeten mensen die geen recht hebben op verblijf sneller terugkeren. Van den Brink noemt het de grootste hervorming van het Europese asielbeleid ooit, met als grootste uitdaging om de migratie al buiten de EU aan te pakken. En hij is ook benieuwd hoe de nieuwe regels aan Europa's buitengrenzen gaan werken. De terreurbeweging Hezbollah wijst het staakt het vuren met Israël af en heeft dat volgens persbureau AFP ook al laten weten aan de Libanese regering. Israël en Libanon bereikten eerder in Washington een akkoord dat moet leiden tot een breder bestand. Volgens die afspraken zou Hezbollah zich moeten terugtrekken uit Zuid-Libanon. Daar wil het Libanese leger veiligheidszones instellen en toezien op een wapenstilstand. Een belangrijke voorwaarde is dat Hezbollah alle aanvallen op Israël staakt. Het kabinet komt niet met een alternatief voor het geschrapte plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. Van het 1-op-1 laten meestijgen met de levensverwachting is volgens minister Veilbrief geen sprake. Het plan verdween eerder onder druk van oppositiepartijen en vakbonden van tafel. Volgens Veilbrief hoeven de AOW-uitgaven niet omlaag, maar wel is de minister bezorgd over de sterke stijging van die kosten in de komende jaren. Hij wil daarom met de sociale partners kijken naar alternatieven. En demonstranten tegen de onderwijsbezuinigingen zijn vanmiddag het parlement van de Franse gemeenschap in Brussel binnengedrongen. Daar werd op dat moment gestemd over besparingen in het Franstalige onderwijs. Binnen staken actievoerders rookbommen af, waardoor het brandalarm afging en de vergadering kort moest worden stilgelegd. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de betogers uiteen te drijven. Eerder op de dag liep een demonstratie in Brussel al uit de hand. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest Weel 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snolle bolletjes. Feestacts,

0: en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Meubeloutlet Campers, met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: mechaniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra burgers, 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, maar het is WK!
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In Israël zijn tientallen ultra-orthodoxe joden opgepakt na een protest bij de woning van een hoge rechter. De actievoerders protesteerden tegen de arrestatie van leden van hun gemeenschap die de dienstplicht weigeren. Volgens de politie werd de woning van de vicevoorzitter van het Hoge Rechtshof vernield. Op beelden zijn onder meer ingeslagen ruiten en beschadigde auto's te zien. Ultra-orthodoxe joden in Israël hoefden lange tijd niet in dienst, maar het Hoge Rechtshof eist sinds 2024 dat ze ook worden opgeroepen. Asielminister Van den Brink verwacht veel van het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. Volgens hem krijgen Europese landen daardoor meer grip op migratie en worden asielprocedures overal gelijk. Ook moeten mensen die geen recht hebben op verblijf sneller terugkeren. Van den Brink noemt het de grootste hervorming van het Europese asielbeleid ooit, met als grootste uitdaging om de migratie al buiten de EU aan te pakken. En hij is ook benieuwd hoe de nieuwe regels aan Europa's buitengrenzen gaan werken. De terreurbeweging Hezbollah wijst het staakt het vuren met Israël af en heeft dat volgens persbureau AFP ook al laten weten aan de Libanese regering. Israël en Libanon bereikten eerder in Washington een akkoord dat moet leiden tot een breder bestand. Volgens die afspraken zou Hezbollah zich moeten terugtrekken uit Zuid-Libanon. Daar wil het Libanese leger veiligheidszones instellen en toezien op een wapenstilstand. Een belangrijke voorwaarde is dat Hezbollah alle aanvallen op Israël staakt. En de Russische staatszender Zvezda zegt dat Rusland morgen een akkoord met de VS gaat ondertekenen voor de aanleg van een tunnel onder de Beringstraat die Rusland en de Amerikaanse staat Alaska met elkaar moet verbinden. Een officiële bevestiging van Amerikaanse kant is er nog niet. De Russische investeringsgezant Dmitriev bracht het bericht. Hij opperde het plan vorig jaar al en noemde toen ook een mogelijke rol voor Tesla-baas Musk. De Beringstraat is op het smalste punt zo'n 85 kilometer breed. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis. En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
1: Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvat luiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.

0: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De volledige Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt per direct op. Aanleiding is de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. De raad wist al jaren dat Pols voorzitter was geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Volgens Milieudefensie waren directie en medewerkers daar niet van op de hoogte. Pols kwam vorige maand in opspraak na zijn overstap naar Tata Steel, die hem al na een dag ontsloeg. Milieudefensie noemt het vertrek van de Raad van Toezicht begrijpelijk. Studentenvereniging Veritas heeft een rouwperiode afgekondigd van 5 dagen na het overlijden van een van haar leden. De 21-jarige student werd zondag onwel tijdens de Marathon van Utrecht. Hulpdiensten reanimeerden de man en brachten hem naar het ziekenhuis. Daar werd hij een paar dagen kunstmatig in coma gehouden en overleed hij dinsdag alsnog aan de gevolgen van zijn medische problemen. De Universiteit Utrecht heeft het overlijden bevestigd. De nabestaanden willen verder geen details geven. De KNRM roept alle servers op om hun telefoonnummer op hun materialen te zetten. De reddingsdienst moet jaarlijks zo'n 200 keer uitrukken voor vermiste servers, maar in ruim de helft van de gevallen is die server al veilig aan wal. Reddingswerkers gaan dan af op achtergelaten of verloren spullen die nog in zee drijven. Dat leidt vaak tot grote zoekacties met boten en soms ook met helikopters. Met de nieuwe campagne wil de KNRM onnodige reddingsoperaties voorkomen. Er zijn speciale watervaste stickers voor servers. En Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om daarmee te stoppen. Volgens de Duitse binnenlandminister hebben de controles een positief effect op de immigratiecijfers. Brussel vindt de maatregelen minder nodig door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. De controles zorgen al langer voor files en overlast in grensregio's, ook in Nederland. Gemeenten langs de grens zeggen daardoor economische schade te lijden. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
3: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: 10 tenders alsjeblieft.
6: Ja, dat is dan 8 euro.
5: Hè? 8? Oké. Okay.
7: Nu bij KFC, 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
13: vakantie!
12: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: komt. De allereerste donderdag van de maand. En dat betekent CB Jam live vanaf de Melkweg hier in Doetinchem. Leuk dat je meeluistert via Regio 8. Alle artiesten die hier vanavond zijn, ga jij hopelijk horen hier in deze radio-uitzending. We gaan je uitleggen wat het is. CB Jam live. Voor de rest hebben we gasten, muzikanten. Ik heb Ben Lucassen, je weet wel, kleine keeltjes. Die heb ik zien lopen, dus die moeten we er even bij krijgen. En nu inmiddels aangeschoven. Ik zeg een hele goede avond. En Knipping.
1: Goedenavond, Jaap.
0: Ja, van harte welkom. CB Jam, even in het kort. CB Jam, wat is dat?
1: Nou, dat is de superleuke avond met allerlei muzikanten van 15 tot 75 die hier met elkaar muziek maken, improviseren op blues, jazz. Of je nou goed muziek kan maken of wat minder. Iedereen mag meedoen, iedereen heeft een leuke avond.
0: Een geweldig theater, goede akoestiek. Er staat John uit Didam, een van de beste en aardigste geluidsmensen die ik ken, die ook wil helpen om dingen in orde te maken. Maar het is van alles wat, hè? Jong, oud, je zei het al. Mensen die ervaren zijn, niet ervaren.
1: En alles speelt met elkaar. En het is zo leuk om te zien hoe iedereen plezier heeft de avond. En vanavond, een bijzondere avond, was de informatieavond van Gluren bij de Buren. Waar toch 40 acts in Doetinchem hier overal te zien en te horen zijn. En ook vanavond met muziekinstrumenten hier zijn gekomen. Dus hoe leuk.
0: We gaan uitpakken vanavond. En Gluren bij de Buren, wanneer is dat precies? Weet je dat zo uit je hoofd?
1: 28 juni. Zondagmiddag.
0: 28 juli op de zondagmiddag. Nou, wil je meer informatie erover? www.glurenbijdeburen.nl of zoiets. Zoek het zelf even op. Hé, maar jij hebt wel wat met muziek. We hebben vernomen dat je zelf ook trompet speelt.
1: Ja, dat is wel in een lang verleden. Tot mijn 18e trompet gespeeld, maar toen hield ik van metal, van Motorhead. En daar heb ik eindelijk de trompet in de wil gehangen. Ja. Maar af en toe pak ik hem nog op voor het Wilhelmus op 5 mei. Of, ja, alleen dan.
0: Dan sta je echt dan sta je morgens om 7 uur op en dan ga je de vlag hijsen.
1: Dan speel ik de reveille.
0: Fantastisch. Dit, Goed, Kimber, die wist jij dat van Henk, dat hij trompet speelt?
2: Toevallig heb ik het wel een keer gehoord, maar ik heb het nog niet gezien, dus ik weet het ook nog niet.
0: Nee, goed. Ooit gezien de Gijs, Henk met een trompet?
3: Nee.
0: Nou ja, zie maar, we hebben allemaal mooie kanten eigenlijk.
1: Nou, ik ga weer oefenen, doe ik de volgende CB Jam een keer mee. Oké?
0: Goed, luisteraars kunnen langskomen hier op de Melkweg 4A in Doetinchem. Je kunt hier gratis parkeren. We hebben een lekker drankje, er is een hapje en er is heel veel van alles wat. Allerlei muzikanten en de Achterhoek is rijk aan muzikanten. Dat loopt hier rond te hangen en maakt muziek zoals de vorige maand. Ook een leuke jongen, Chris Hoordijk met een stem, joh.

0: moet ik wel zeggen. Maar het was reuze gezellig. En dat is wat we hier natuurlijk ook hebben. Dat hoor je niet op de radio, hoe de sfeer is in ons theater. Het is inmiddels gevuld. Aardig gevuld zelfs. En het bier is lekker koud en de mensen stromen binnen. Straks gaan we er een paar hier bij de microfoon trekken. Als ik tegen jou zeg, Ben Lucas, Gijs.
1: Wie?
0: Ben Lucassen.
1: Wie is dat dan?
0: Nou, dacht ik, dan moet de volgende vraag niet te stellen.
1: Wat is de volgende vraag?
0: Dat is een van de leukste dialectzangers uit Zeerenberg die ik ken.
1: Oh.
0: Hij is de papa van Emma Luca.
1: Oh.
0: Dat weet je niet, hè?
1: Nee. Ik ben niet zo bekend met dialecten.
0: Nee, nog niet. Je bent
1: metalhead, hè?
0: Dat komt later nog wel. Dat is, goed, die komen allemaal langs. En ja, we gaan zo met Emma praten. Zij gaat morgen haar nieuwe single presenteren. Vannacht om 12 uur komt hij op Spotify. De nieuwe single van Emma Luca. En straks over een minuutje of 10 praten we met haar. Nu eerst naar een hele andere dame. Ja, ze is helaas niet meer onder ons, maar

0: zingen als Aretha Franklin. Die hele bondjas gaat erin, weet je. Geweldig. Goed, Kimberly, wat heb jij met muziek? Maak jij zelf muziek?
1: Ik maak zelf geen muziek, maar ik kan wel mijn rust vinden in muziek. Ik kan gezellig doen met muziek, uitgaan met muziek, echt van alles.
0: Oké, je hebt er wel wat mee dus. Hey, hoe krijg jij je muziek tot je? Via radio, tv, socials of Spotify? Of?
1: Nou, via de radio en via Spotify en via mijn beste vriendinnetje heel veel.
0: Oh, je beste vriendinnen zijn ook belangrijke leveranciers van lekkere muziek.
1: Ja,
0: dat is wel belangrijk. Gijs, heb jij dat met je maten ook? Dat een beetje uitwisselen van muziek? Of?
2: Ja, iedereen in mijn omgeving luistert gewoon metal, dus ja.
0: Oké, allemaal doof.
2: Ik heb één kameraad die hardstyle luistert. Dus
0: allemaal
2: ja,
0: doof dus.
2: Die is het doof als jij, ja.
0: Bijna.
2: Die is het doof als jij,
0: Nee, ik ben doof, dat klopt, ja. Ja, dat klopt, joh. Maar muziek is belangrijk voor jullie. Maar live muziek, vanavond er gebeurt hier van alles. Lijkt het je leuk om nog te gaan spelen, Gijs?
2: Ja, lijkt me wel leuk. Even kijken wat ik ga doen.
0: Je hebt hem stiekem meegenomen, hè, je gitaar.
2: Ja.
0: Ja, ik heb het gezien, dat was fantastisch, man. Vanavond nog onstage, Gijs. En je weet dat je kan langskomen bij CB Jam Live. Op dit moment in Doetinchem. Ja, Doetinchem. Waar anders? Melkweg 4A. In het pand van Werkraad. Milky Way Theater.

0: Ik denk dat menig oma die... Die zit niet te genieten. Die heeft zoiets van, wauw, dat was Neil Young. En Neil Young was vet, begin jaren 70, Sky.
1: Ja? Ja, toen was ik nog niet geboren.
0: Nee, dan krijg je dat gezeur weer. Maar ja. Neil Young, zeg je dat wel wat?
1: Nee, misschien als je het laat horen.
0: Nee. Die carrière, dat laat toch wel even op zijn wachten, vriend. Dat gaan we even een beetje bijschroeven. Neil Young was echt... Die heeft ooit Heart of Gold gemaakt, zeg je dat wel?
1: Heart of Gold, nee.
0: Zeg je ook geen woord natuurlijk?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Dat is misschien wel... misschien een van de mooiste plaatsen aller tijden. En zeker die hij gemaakt heeft.
1: Ja, nou ja, dan krijg ik vanavond een heleboel nieuwe muziek te horen van mij.
0: Jij denkt dat je een heleboel nieuwe muziek... Nou zeker, want deze plaat bedoel ik dus. Dit heeft hij gemaakt.
1: Oh, die...
0: Ken je wel?
1: Ja, deze wel.
0: Op zoek naar een hart voor goud. Op zoek naar wie ontvang je zo hier in de studio?
1: Ja, mijn eigen moeder.
0: Ja, oké, die komt nog langs. Heel leuk. Ja, maar daar stond hij ook net een artiest, gek.
1: Oh, echt?
0: Ja, Emma wie? Weet je het nog? Emma Luca.
1: Oh, Emma Luca natuurlijk. Ja, die natuurlijk.
0: Je zit er lekker in, man.
1: Met die gouden stem.
0: Ja.

0: derde Heart of Gold goed aangeschoven is tijdens deze jazz.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah is dit. Dit is oh yeah. This,
1: oh yeah.
0: Wacht even, er zijn twee dames achter je. We zijn het oh yeah. Het is,
2: ja, ja, ja, ja.
0: Wat, wat hebben jullie eigenlijk met jazz?
3: Met jazz? Ja, ik niet zo heel veel, denk ik.
0: Niet, je bent niet van de jazz?
3: Ik vind het leuk om naar te luisteren, maar ja, het is niet, niet mijn persoonlijke muziekstijl.
0: Nee, wat is jouw persoonlijke muziekstijl wel eigenlijk?
3: Een beetje popmuziek, denk ik. Een beetje de tegenwoordige muziek.
0: Noem eens wat namen,
3: Pink, Katy Perry, Lil Kleine kan ik naar luisteren.
0: Dat is een hele stout, hè?
3: Justin Bieber,
0: ja, zo.
1: Dat is geen jazz, inderdaad.
3: Nee.
0: Jij houdt het even in de gaten gelijk.
1: Ja.
0: Oké, maar zijn de jazzvoorbeelden uit jouw wereld, Sky? Wie,
1: jazz.
0: Ben jij van de jazz?
1: Nou, ik moet het eigenlijk even gaan luisteren hier.
0: Je moet het eigenlijk even gaan luisteren.
1: Ja. Hebben we dat niet hier?
0: Ja, het komt net binnen.
1: Oh, nou ja, helemaal geweldig.
0: We hebben het gesprek hier over jazz en wat mensen erbij hebben. Aangeschoven is Wies Knipping. Hij is de organisator van de CB Jam. Welkom.
4: Hallo, sorry.
0: Ja, je zit nog helemaal na te glimmen hier.
4: Sorry, het heeft natuurlijk geen zin op de radio.
0: Is het te koud hier voor je misschien?
4: Ik vind het hier vrij koud, ja.
0: Ja. Ja, dat doen we niet even uit.
1: Dat zetten we even uit.
0: Je hebt je eerste set er al een beetje op zitten.
4: Ja, zeker. Was superleuk.
0: Wat een avond. De geluidsman heeft een nieuw mengpaneel.
4: Ja, het is kosten nog moeite gespaard. Het is echt ongelooflijk.
0: Hij stond een beetje spannend voordat het begon, maar jullie zijn vol aan de gang. Wat loopt er allemaal binnen vanavond?
4: Nou, het was super druk eigenlijk weer. Dat is wel echt te gek. We hebben deze keer van Gluren bij de Buren Festival, een huiskamerfestival in Doetinchem, hadden we een infoavond. Dus we hebben tegen iedereen gezegd, neem je instrumenten mee. Of je goede zin, of allebei. En kom naar onze jam-sessie, want dat is gewoon superleuk. En zeker voor mensen die blijkbaar van cultuur houden, is dit natuurlijk perfect. En dat bleek, want iedereen blijft lekker hangen.
0: Ja, luisteraars zijn van harte welkom. Melkweg 4A in Doetinchem. Tot 10 uur vanavond is de CB Jam. We hebben een natje, we hebben een droogje. Je kunt gratis plassen.
1: Het is helemaal geweldig.
0: Het is vooral sfeer. Een theater wat akoestisch geweldig klinkt. De beste geluidsman van de wereld. En heb je dus een gitaar of desnoods je drumstel, kom met beide deze kant op en speel gezellig mee met CB Jam. Wat zijn de toekomstplannen, Wies, eigenlijk met deze CB Jam?
4: Nou ja, we organiseren dit elke maand. Elke tweede donderdag van de maand. Dan hoor ik iedereen denken, het is de eerste donderdag van de maand. Dat klopt.
0: Ja.
4: Alleen deze keer doen we het op de eerste donderdag. Voor de rest altijd de komende 40 jaar op de tweede donderdag van de maand. En dat is eigenlijk de toekomst. En het wordt steeds drukker en steeds groter en steeds leuker. Maar het blijft een jam-sessie.
0: Hoe gaan we die muzikanten hier krijgen? Die mannen van lang geleden, die ook geweldige podia gevuld hebben, feestjes hebben gebouwd. Hoe komen ze hier op de Melkweg 4A? Iedereen mag komen.
4: Iedereen mag komen. Iedereen die komt, blijft ook terugkomen. Dus dat is te gek. Dus ik zou zeggen, kom het vooral gewoon een keer doen.
0: Kom het doen!
4: Juist.
0: Kom het doen! Ja. Nou, zo ben jij ook hier gekomen, toch?
1: Ja, absoluut.
0: Zeker. Wij eigenlijk allemaal. Gewoon doen. Gewoon doen. CB Jam. Live op Regio 8. Noteer het, elke tweede donderdag van de maand.

0: die dagen heb je nou eenmaal gewoon. Dat kan gewoon gebeuren. Dus ja, dan moet je ook een beetje voor lief nemen in het leven. En ja, ik weet, het moet allemaal op dit en dat. Nou, nee hoor. Aangeschoven, Ben Lucas. Ben, goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Dat is alweer wat jaartjes geleden.
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat klopt. Ja, ik was hier een paar jaartjes geleden, toch? Denk ik.
0: Ja, zoiets.
1: Ja.
0: Zoiets. Maar onze kennis van elkaar gaat al wat jaartjes terug.
1: Ja, dat gaat heel veel.
0: 42 jaar geleden.
1: 42 jaar?
0: Of was het 32? Ja? Nee, 32, sorry.
1: 1995, denk ik.
0: Ja, klopt.
1: Ja, 45. Ja.
0: Die kant een beetje omdat je kleine keeltjes.
1: Kleine keeltjes.
0: Wie waren kleine? Ja, nou die dus.
1: Hè? Ja,
0: dat was mijn eerste kennismaking met het dialect en ook een artiest. En ik kan me herinneren dat Arnold Ross tegen jou gezegd had, joh, als het nummer 1 staat, scheer ik mijn snor af.
1: Ja. En dat werd het ook, hè?
0: Ja, twee weken later was hij net zo vol. Maar dat was wel heel. Ja. Hey, maar wat doe je tegenwoordig met muziek zelf?
1: Nou, lekker een beetje thuis spelen. Veel met Emma mee natuurlijk.
0: Ja.
1: En met Emma en Wies. Verder.
0: Dat moet je even uitleggen aan de luisteraar.
1: Ja, Emma is natuurlijk. Wies. Emma Luca is mijn dochter. Hè. Die is bezig. En Wies is haar vriend, Wies Knipping. Is natuurlijk een gitarist. En die spelen lekker rond overal. Ja. Ik ga heel graag mee.
0: Ja.
1: Ja, vind ik eigenlijk veel leuker dan zelf erop staan.
0: Ja, hè? Maar ja, zie je veel van jezelf in je eigen dochter zonder erover uit te hoeven wijden?
1: Jawel, ja. Ja.
0: Ja. Ja.
1: De enthousiaste, die werkethos, dat altijd maar met muziek bezig zijn, elke seconde van de dag.
0: En die discipline vooral.
1: Ja, ja, ja. Dat komt er gewoon uit, hè. Ja, is lekker.
0: Ja. Nou ja, goed, Emma Luca, je zegt zelf een biesknippen. Ja, wij kennen elkaar via allerlei wegen waar we het nu niet over te hebben. Ik ken ze eigenlijk al een paar jaar. Ik volg ze al een paar jaar. Albert Jan, dat is de man die de muziek samenstelt bij Regio 8. Die vindt Emma Luca zelfs goed. Nou, dat is echt.
1: Dat wil wel zeggen, hè?
0: Als hij het goed vindt, dan. Dan moet je wat dingen voor verzetten. Maar hij vindt het helemaal geweldig. En wat hij nog niet weet, maar hij zit waarschijnlijk nu te luisteren. Morgen komt een nieuwe single van Emma.
1: Ja, yes, 2012. Ja.
0: Wat kun jij over de plaat vertellen?
1: Nou, ik vind het een heerlijke radionummer.
0: Kijk, radionummer?
1: Ja, ik vind het echt een radionummer, ja. Okay. Echt zo'n liedje wat je elke keer wilt luisteren, weet je. Ik ben zelf drummer en dat zijn van die nummers die je elke keer maar weer doordraait, weet je. Daar krijg je genoeg van.
0: Nou, we hebben het opgenomen. Ik ga morgen die plaat luisteren. Ja. En dan komen we daar nog op terug. Ja. Hey, ik zie al, want luisteraars niet weten, we zitten in de studio. En de studio zit aan het theater. Ik zie dat Emma klaar staat. Ze staat van oor tot oor te lachen wat hier allemaal gezegd wordt. En oké, we gaan nu live schakelen naar het theater voor Emma Luca.

0: dat is... lekker. Hey, we hebben nog een primeurtje, Ben, geloof ik. Want we mogen straks haar nieuwe single draaien.
1: Ja, heb ik wel gehoord, ja. Eigenlijk is het vannacht 12 uur, volgens mij. Maar jullie hebben wel de primeur, volgens mij.
0: Zometeen de nieuwe single. En ja, jij bent er veel beloofd over. Muzikaal, wat doe je los van al die dingen meegaan met Wies en met Emma? Wat doe je verder nog met muziek?
1: Ik ben eigenlijk drummer, hè. Ik ben als drummer begonnen.
0: Je bent als drummer begonnen? Kom je nu mee?
1: Ik ben 9 jaar hier in muziekschool Doetinchem, hè. Dan zat ik een drumstelletje. Veel in bands gespeeld. Als 12-jarig jongetje bij jongens rock'n'roll bands van 18, 20.
0: Ja.
1: Dus, met die grote mannen allemaal. Ik was 12, dus ik kon net bij het bassdrumapparaat, pedaaltje. Maar goed, altijd een beetje achter dus toch wel. Tot op het moment, kijk, mijn zus speelde piano, die stond ook in huis. Dat deden we dan ook even zo fijn.
0: Okay.
1: En een gitaartje stond er. Dus langzamerhand ging ik een beetje liedjes schrijven, zeg maar. Het kwam er allemaal uit. Dus dat gaat waar het niet gaan kan, zeg maar.
0: Ja.
1: Met een drumstel maak je geen liedjes niet zo snel, hè?
0: Nee, dat begint daarmee. Maar waren je ook elke keer aan de beurt als er een verjaardag was of een feestje?
1: Ja,
0: dan krijg je dat ook weer.
1: Ja, in onze tijd klinkt ze oud, hè. Kijk,
0: welke jaartallen praat jij? Want
1: ik ben van 1968, dus ik ben al 57. Dat is best wel oud, natuurlijk. En, maar toen was het... dan zat je in een koortje ook, bijvoorbeeld. Ik zat in een kinderkoortje. En dan zing je 1, 2, 3, 4, 5 stemmig. Dus ik kon heel makkelijk zingen. Gewoon in bands ook. Zeg maar, wat je nu ziet, ja, je ziet weinig samenzang soms, hè, in huidige bands.
0: Dus je kon drummen, je kon een beetje zingen. En uiteindelijk kreeg je verkering met iemand die een gitaar af en toe is verder gegaan. Het verhaal.
1: Nee, maar goed, kijk, in een band moet je meer stemmig zingen. En dat is heel lekker als je dat kunt, zeg maar. Maar dat is ook een beetje popmuziek, hè. Pop is ritme en melodie.
0: Nou, hoor je het, Kimberly?
2: Ik hoor het.
0: Jij houdt van pop, toch, zei je?
2: Ja. Ik hou van pop.
0: Kun jij je een beetje vinden in zijn woorden?
2: Ja, zeker.
0: Ja, zij zijn ook stil. Telefoon te vreubelen. Maar dat zit nu heel aandachtig te luisteren. Je hebt gaves.
2: Mijn telefoon ligt ook aan de lader, hè. Dus ik heb niks aan
0: dit is radio, dus zie de luisteraars niet, schat. Dus dat speelt ook een beetje mee, hè. Goed, nou, we krijgen straks dus de nieuwe single van Emma. We gaan nog een paar keer schakelen zo meteen met het theater. Lijkt jou ook leuk om langs te komen? CB Live Jam is op de Melkweg 4A in Doetinchem. Toegang is gratis. We hebben een natje, we hebben een droogje, we hebben... ach, heel veel.

0: Thanks for not leaving during that song.
1: Ja, ze blijft geweldig natuurlijk, hè. Ja, the one and only. Lid van de Club van 27. En dat waren best wel een paar dikke jongens. Dat was Jim Morrison, dat was zij. Jimi Hendrix. Ken je er nog één? 27. Wie was het verder nog? Oh, Janet Joplin.
2: Ja, ja, ja. Een beetje voor mijn tijd wel, maar daar waren het echt de hippies, hè.
1: Dat was geen volk uit Zeerenberg.
2: Nee, zeker niet.
1: Maar lopen verder op,
2: zeker
1: hè.
2: Zeker niet, ja.
1: Goed, CB Jam Live. Zijn er nog mensen, veel mensen van jouw leeftijd die ook met muziek bezig waren, nog steeds dat doen?
2: Jawel, zeker. Ik was vorige week maandag nog, waren alle jongens bij mij thuis van na jaren. De band, laten we nog eens een keertje weer bij elkaar komen, weet je?
1: Ja.
2: En, de meeste zijn, de ene is directeur van KLM geweest en die is er meer opgehouden, want die is 55. We willen weer muziek maken eigenlijk. De andere, die is dit en dat, die is engineer daar en zussen zo.
1: Ja.
2: Dus was juist lekker.
1: En die heeft last van zijn knie, die kan niet meer rennen.
2: Ja, precies. Dus
1: maar hij kan wel opblazen.
2: Juist.
1: Ja,
2: dus ja, nee, die zijn allemaal. Kijk, muziek, daar blijf je. Dat blijft altijd. En dat is leuk. Dat is mooi.
1: Ja, en toch stomme vraag, maar je bent best wel een beetje trots toch op Emma?
2: Ja, een beetje wel.
1: Ja, maar ook even weten.
2: Ja, trots is het verkeerde. Ja, misschien niet het goede woord. Ik vind het gewoon fantastisch dat
1: ze de rol hebben natuurlijk.
2: Dat je dingetjes kunt doen die je wilt doen. En dat je daarmee ook nog je dagen kunt vullen. En dat je daar ook nog je levensonderhoud van kunt maken. En dan is het perfect. Dat is geweldig.
1: Dat is Rolls Royce.
2: Ja, dat is het mooiste wat je kunt doen, toch?
1: Nee, dat is met muzikanten ook, met discjockeys.
2: Ja, ook.
1: Ja.
2: Ja, je... Ja. En dat je ook mensen blij kunt maken daarmee. Ik heb toch ook met eigenlijk liedjes die je maakt, denk je van ja, wat doe je het voor? Nou ja, je komt best wel in mooie situaties terecht waar mensen heel veel waarde hechten aan dat soort liedjes. En heel veel, heel veel steun aan hebben bijvoorbeeld.
1: Nou ja,
2: onverwacht.
1: Dat is ook zo. Die teksten, die schrijf je vanuit jezelf. Dat zijn
2: ook emoties.
1: Een stuk muziek erbij.
2: Ja.
1: Ja. Het wordt gedraaid en mensen gaan zich eraan binden.
2: Ja, absoluut.
1: En die gaan emoties aan die plaat terugbrengen. Want Pietje dit en tante Jeanette zo en zus. En, ja, dat krijg je dan.
2: Dus ik train dan wel eens hier en daar op met groepen jongens die bijvoorbeeld 40 worden of 50 worden. En dan is dat liedje natuurlijk altijd weer hot topic.
1: Ja, goed. Toevallig komt, Axel binnenlopen. Axel, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Stel je even voor wat je hier doet.
3: Ik ben Axel, ik ben technicus van Gerrit Wip. En zorg dat dit allemaal lekker goed gaat verlopen.
1: Oké, hoe verloopt het tot nu toe?
3: Ik vind het tot nu toe helemaal goed gaan.
1: Gaat goed, naar je zin.
3: Ja, zeker.
1: Ja, dit zijn de klussen waar je naar uitkijkt.
3: Ja, tuurlijk.
1: Ja, wat moet je vooral doen wat je normaal niet doet?
3: Nu sta ik achter de bar, maar normaal...
1: heerlijk. Succes achter de bar.
3: Komt goed, dank je.
1: Doe met een paar biertjes deze kant op, goed. CB Jam Live vanaf de Melkweg. Komt allen. Toegang gratis. En heerlijke muziek tot 10 uur vanavond.

0: handig als je zanger bent, toch?
1: Ja, natuurlijk.
0: Heerlijke plaat. Sing, sing, sing. Een legende opgenomen in Hyde Park jaren geleden. Goed, laten wij nog eens teruggaan. Op vele bezoek draaien we nogmaals Chris Hoordijk. Hij was vorige maand te gast hier op de CB Jam. En wat een zanger. Wat een plaat. Even helemaal terug.

0: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
11: Boost yourself.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Op een campus van de Universiteit van Surrey in het Britse Guildford is een beveiliger neergeschoten met een kruisboog. Het slachtoffer is een man van in de 50. Hij raakte zwaar gewond en ligt nu in het ziekenhuis. De verdachte is een 21-jarige oud-student van Saoedische afkomst en werd direct aangehouden. Volgens de politie gaat het om een geïsoleerd incident. Er wordt daarom niet gezocht naar andere verdachten. Wel wordt er nog onderzocht wat er precies is gebeurd in Guildford en waarom. Bij de Kroatische kustplaats Medulin is een klein vliegtuig neergestort. Er zijn daarbij volgens lokale media zeker 4 mensen omgekomen, maar officieel is dat nog niet bevestigd. De hulpdiensten zoeken nog naar mogelijk andere inzittenden. Het ongeluk gebeurde in de regio Istrië, dat is het schiereiland in het noordwesten van Kroatië. Het toestel zou zijn opgestegen vanuit Duitsland. De oorzaak van de vliegtuigcrash is onbekend en wordt nog onderzocht. De volledige Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt per direct op. Aanleiding is de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. De raad wist al jaren dat Pols voorzitter was geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Volgens Milieudefensie waren directie en medewerkers daar niet van op de hoogte. Pols kwam vorige maand in opspraak na zijn overstap naar Tata Steel, die hem al na een dag ontsloeg. Milieudefensie noemt het vertrek van de Raad van Toezicht begrijpelijk. En Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om daarmee te stoppen. Volgens de Duitse binnenlandminister hebben de controles een positief effect op de immigratiecijfers. Brussel vindt de maatregelen minder nodig door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. De controles zorgen al langer voor files en overlast in grensregio's, ook in Nederland. Gemeenten langs de grens zeggen daardoor economische schade te lijden. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.

Een hele goede avond. Waar dan ook in de Achterhoek. Welkom bij Regio... 888. Vanavond is het tot 10 uur vanavond is hier de CB Jam. CB Jam live op de Melkweg 4A in Doetinchem. Programma Alles Wat Hier Gebeurt zenden wij uit op Den Radio. Ze zijn zich aan het prepareren voor het volgend optreden. Wij hebben een lekker plaatje van lang geleden. Zijn grootste hit was The Way It Is. Bruce Hornsby and the Range.

0: Listen to the mandolin rain. Je luistert naar CB Jam Alive. We hebben gasten, pak je koptelefoon op. Zet hem even op, gezellig. Ja, het leuke is, hier komen allerlei mensen naar binnen lopen. En dan zeg ik, hey, hallo, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Zo, wie ben jij?
1: Ik ben Maaike.
0: Maaike, jij bent vanavond hier te gast bij CB Jam.
1: Ja.
0: Je hebt geweldige muzikanten volgens mij meegenomen.
1: Ja, klopt. Ik heb net twee liedjes gespeeld met Florian. Onze pianist, de saxofonist en de gitarist staan ook hier links van mij.
0: Ja.
1: En samen hebben we sinds een klein jaar een bandje.
0: Leuk.
1: La Belle and the Jazz.
0: Hoe zei je?
1: La Belle and the Jazz.
0: La Belle and the Jazz.
1: Ja.
0: Goed. Ik zie grote leeftijdsverschillen.
1: Ja, dat klopt. Maar dat maakt niet uit.
0: Nee, dat maakt zeker niet uit. Maar je gaf hem net als talent aan. Wat maakt hem zo bijzonder achter die piano?
1: Ja, hij kan echt zo mooi piano spelen. Met zoveel gevoel. En leeftijd maakt niet uit. Maar vaak, ja, op deze leeftijd zie je nog niet zo'n volwassenheid in spel. En dat kan hij gewoon fantastisch. En het is heel leuk en gaaf om met hem samen te spelen. En ook samen te zingen.
0: Hey, spelen jullie veel live of doe je dat af en toe?
1: Af en toe. We zijn nu een klein jaartje bezig. Dus af en toe.
0: En waar kom je zo al?
1: Op bruiloften, feestjes.
0: Studio's.
1: En dan natuurlijk deze studio en jam sessies. Ja.
0: Ja. Hey, wat staat er op jullie verlanglijstje als band voor de komende tijd?
1: Oeh ja, wel meer leuke optredens. Dat we ons nog meer kunnen profileren als leuke, mooie band. En echt genieten vooral met elkaar van de muziek. Ja, en dat andere mensen ook laten genieten en
0: Goed, nou, jullie gaan straks nog optreden. En we gaan het zeker even uitzenden zometeen. En leuk dat jullie ervan vermaken hier een beetje op deze avond.
1: Ja, absoluut.
0: Wat is er zo leuk in het theater op dit moment?
1: Nou, er is zoveel verscheidenheid aan muzikanten. En ik vond zelf ook die mevrouw net met die oud-Engelse songs met de harp.
0: En die gozer met die pijp.
1: Ja,
0: die gozer met die pijp.
1: Ja, inderdaad. Echt heel mooi. Ja.
0: Alle instrumenten.
1: Dat was helemaal into Lord of the Rings.

Clinton Scream on a Revival. Die gek staat ook nog regelmatig op het podium. Hè? Ja, niet kapot te krijgen, dat oude spul. Hè? Dat is de Jam Sessie. CB Jam live vanaf de Milky Way. We gaan naar het theater. Oh, ze zijn al begonnen, sorry.

0: We maken de namen niet bekend. Dat doen we bewust niet. Nee, want de Jam, CB Jam, moet anoniem blijven. Mensen moeten lekker zelf kunnen zijn en dingen durven proberen. We draaien het allemaal en we schakelen af en toe naar het theater. Maar we zeggen niet wie het is, Sky.
1: Nee, we gaan helemaal niet zeggen wie het is.
0: Nee. Goed, hoe is de zand van zaken? Hoe is het met de sfeer?
1: Ja, het is hier wel hartstikke gezellig hoor, hier binnen. Ik hoor allemaal muziek van het theater afkomen. Dus er komen ook nog best wel wat mensen geïnterviewd worden. Dus ja, en als je natuurlijk naar de CB Jam wil komen, dan kan het natuurlijk altijd. Tot en met.
0: Ja, tot en met 10 uur vanavond zijn we open. Ik zie Hans Hissing, die staat nu te zingen. Hans Hissing is de bekende verslaggever uit de buurt hier. Die kan blijkbaar ook zingen.
1: Nou,
0: weer erbij zijn, het kan, op de Melkweg 4A in Doetinchem.
2: Zeker. Brothers, y'all alright?
3: Yeah, alright.
2: Yeah.
3: Chill. Like a chill.
2: See how y'all groove today.
0: See how you all groove today.
3: Yeah.

0: de moraal. You better call Tyrone. Over funky gesproken en soul. Erica Badu was dat. Goed, je luisterde naar Jam. CB Jam Live. Goed, bij ons aangeschoven. Wie is er aangeschoven, Sky?
1: Ja, wie zijn aangeschoven? Hoe heten jullie?
2: Mijn naam is Anna Rutte.
1: Ja. En wie zit er naast je?
3: Ik ben Kjeld Sloot.
0: Oké, iets dichter bij de microfoon, mensen, als kunnen we jullie
3: niet
0: verstaan.
3: Ik ben Kjeld Sloot.
0: Leuk, welkom. Mooi. Ga door.
1: En jullie komen net ook uit het theater natuurlijk. Waarmee hebben jullie muziek gemaakt?
2: Ik heb een harp meegenomen. Ja. En dit is een hele kleine harp, die kan ik lekker op de fiets meenemen. Het is een double strung.
1: Oké.
2: Van twee kanten snaren zitten.
1: Ja, daar ben ik dus net ook achtergekomen dat...
2: Ja. Dus het is een heel compacte harp.
1: Mooi ziet het er ook uit.
2: Ja.
1: En degene naast je, die heeft een...
0: Kjeld.
1: Een kjeld?
0: Nee, zo heet die kjeld.
1: Oh, kjeld. Ja, sorry. Ja. Ik zat even... Kjeld, jij hebt ook een instrument bij je?
3: Ja, ik heb best wel een bijzondere didgeridoo bij me.
1: En dan zou ik je even willen vragen... Kun je er misschien even een keertje... wat moet je ermee doen? Hoe werkt het?
0: Hoe heet zo'n ding, zei je?
3: Een didgeridoo.
0: Didgeridoo.
3: Ja, okay, uit Australië.
1: Uit Australië? Oké. Nou, ik ben wel heel erg benieuwd. Kun je er een keer wat mee doen? Ik ga nog niet vertellen wat het is. Dus als mensen... Ze gaan even naar de microfoon toe even goed staan. En dan in één keer... Daar komt... Zo!
0: Ja.
1: Ja, die werkt! Zo, die werkt, ja.
0: Die is wel even duidelijk.
1: Ja.
0: Die is even helemaal goed. Fantastisch. Het komt uit Australië, zeg je?
3: Ja.
0: Hoe ben jij eraan gekomen?
3: Dit is bijzonder omdat ik didgeridoos een beetje verzamel.
1: Oké.
3: En normaal gesproken heb je één didgeridoo per toonsoort. En deze is driedelig, kan ik schuiven en heb ik alle toonsoorten.
1: Zo.
3: Deze is van carbon gemaakt, komt uit Amerika in dit geval.
0: Oké. Dat ding ligt bij jou op zolder, of voel ik dat? Speel je veel, geef je les, zit je aan op de straat? Wat doe je precies?
3: Nou, ik geef inderdaad wel workshops, beginnersworkshops en gevorderde lessen. Voor de rest speel ik af en toe gewoon voor de lol thuis. En dan heb ik er gewoon een hele hoop in mijn verzameling. Allemaal verschillend.
0: Oké.
1: Kunnen we ze ook vragen waar ze heen moeten als mensen willen...
0: Wat ik vooral wil weten, hoe het contact met de buren is.
1: Ja. Hoe is het?
3: Ze vinden het niet altijd leuk als ik mijn lagere didgeridoo pak.
0: Nee.
3: Omdat die best wel dreunen.
1: Ja. Nou, okay. Ik vind het een mooi instrument.
0: Ze gaan ook wat spelen, begrijp ik, Sky, niet?
1: Oh ja, ik hoor het hier nu net.
0: Zij gaan nu naar het podium toe. Bedankt voor dit gesprek in ieder geval. Je moet je voorstellen, de studio zit strak tegen het theater. Ze zijn onderweg en we wachten even op een signaaltje. En luisteraars, je hebt nog een half uur de tijd om hier te komen. Lijkt je het leuk om alles hier live te zien? Kom naar de Melkweg 4A in Doetinchem. Ik krijg een duimpje vanuit het theater. We gaan luisteren.
1: Benieuwd! Ha ha.

0: Je hebt best wel een grote mond, Sky. Hè? Maar ik zie jou die pijp niet echt...
1: Nee.
0: Mooi, hè?
1: Ja, het is een mooi apparaat, ja, zeker.
0: Zeker in de Achterhoek, veel liefhebbers van dit soort muziek. We hebben natuurlijk mooie kastelen, mooie feesten waar dit perfect past. En hoe leuk bij CB Jam Live.
1: Ja, dat is extra leuk.
0: Je hebt hier een gast erbij, begrijp ik. B.O.B., vertel.
2: Mijn naam is Pratja Eggink. Ik ga als artiestennaam Lil Pratja LP. En ik kom even hier een kijkje nemen, want... Ja, ik hoorde allemaal leuke dingen hier en zo. Dus ja, ik was nieuwsgierig.
1: Ja, ga je vanavond ook nog wat spelen qua muziek?
2: Nee, vanavond niet. Want ik was in opdracht van het Amphion.
1: Oh, okay.
2: Om hier naartoe te komen. Over informatie over gluur bij de buren. Maar
1: okay.
2: Ik had al verteld tot hoe laat en zo was het. Maar...
0: Maar jij doet mee met gluren met de buren.
2: Ja.
0: Vertel, dat gaat 26 juni zondagmiddag een keer. Of wat is die datum ongeveer?
2: Ja.
0: En wat is jouw locatie en wat ga je daar doen?
3: 28 juni, ja.
0: 28 juni.
3: Op zondag.
0: Achter de buurt. En wat ga jij precies doen in je achtertuin?
2: Ik zou even snel de locatie opzoeken.
0: Okay. Maar waar je woont neem ik aan, toch?
2: Ik ben uitgenodigd op een andere locatie.
1: Om te spelen.
2: Ja.
1: Zo even, dit jaar weer.
2: Ja, inderdaad.
1: Ah, dat is wel cool. Ga jij weer als LP?
2: Ja, zeker. Ja. Even kijken. Ik ga op Turfweg 36 mijn act doen.
0: Okay.
2: Maar ook met andere artiesten.
0: Okay, en wat ga je spelen?
2: Pure hip-hop eigenlijk.
0: Gewoon vette hip-hop.
2: Ja.
0: Okay.
2: Onze hele Amphion sketch is een beetje hip-hop en pop. Echt gewoon getalenteerde artiesten die proberen door te komen in de muziek. Echt.
0: Ja. Leuk. Nou ja, die graffiti die hier bij Werkraad op de muur staat... die is ook door eens twee of drie jongens oude hiphoppers van lang geleden. En ik zie zo dat jij ook een beetje bij die generatie hoort... als ik het goed zeg of niet.
2: Ja, fijn om te horen.
1: Wat leuk is.
2: Positief feedback.
3: Pratja en ik hebben nog samen bij Gluren bij de Buren vorig jaar nog samen gestaan.
0: Ja.
3: We hadden ook al afgewisseld.
2: Ja.
3: Zeker. Hadden we 3 keer een half uur...
2: Ja,
3: zaten
2: inderdaad.
3: We keihard in een achtertuin bij mensen aan mooi aan het water op de huut. Een mooi man beuken daar.
0: Maar ja, hip-hop is a way of life.
2: Ja, zeker.
0: Dat is meer als muziek, hè?
2: Ja, nee, zeker. Het is gewoon echt een levensstijl.
0: Dat is een levensstijl, goed.
2: Ja, Gijs moet even...
3: Ja, ik ga weer naar de gym.
1: Veel plezier.
0: Nou, Gijs, pak je telefoon even. Sky, sluit zijn nummer even op. Want we gaan natuurlijk bij Get a Grip aandacht geven aan gluren met de buren.
1: Absoluut.
0: Hoe leuk is om even rustig met hen te gaan zitten... wat er precies waar en wanneer gaat gebeuren.
1: Dat gaan we doen. Dat gaan we zeker doen.
0: Dat gaan we niet nu doen, hè?
2: Nee, niet nu.
0: Goed, dankjewel voor je komst. Leuk dat je even binnenliep. Goed, wij gaan naar de nieuwe single van Emma Luca. Vannacht om 12 uur komt die pas online. We hebben Emma bedreigd, om eerlijk te zijn. En wij gaan hem nu spelen. Ik kijk even naar Theater, of zij zover is.
1: Ja, ze is er ready voor.
0: Moet je voorstellen, Theater en Studio, we zitten naast elkaar. Maar we zijn een beetje afhankelijk wanneer de artiesten zover zijn. En we krijgen een duimpje, dus we gaan... Kondig jij er even professioneel aan, als je wil. Emma Luca.
1: Oké, we gaan nu luisteren naar Emma Luca met haar single die volgens mij... live komt vanavond.
0: Was dat professioneel?
1: Ja, goed. In ieder geval, ja.

0: We zijn de allereerste die hem mogen draaien. Toch, we zijn trots.
1: Ja, we zijn de allereerste die deze gewoon hier mogen draaien.
0: Vannacht om 12 uur kun jij hem gratis downloaden op Spotify. De nieuwe Emma Luca. En zometeen even programmaleidertje bedreigen. Ja. Gewoon even bedreigen dat het volgende week regio 8 tip wordt. Dat zou mooi zijn, toch? Ja. Kleine bedreiging is voldoende, hoor. Vaak bij hem. Wat een lekker plaatje. Emma Luca, dus vanavond vanaf 12 uur online. Je luistert naar CB Jam Live.

0: It's when I rule the world. Ja. In één keer valt de verbinding weg met het theater. Dat is nou weer vervelend, Sky.
1: Ja, dat is wel vervelend.
0: Je hebt er weer een gast bij, zie ik.
1: Ja, we hebben hier... Goh, wat was je naam ook weer?
2: Choppy aan de Sky.
0: Oh, jij krijgt straf morgen, vriend.
1: Nee, ik wou graag dat zij het zelf zijn. Dus ik moet even voor Jaap eventjes wel goed praten. Ja, jij bent hier ook lekker bezig nu.
2: I am excited. Je weet, ik doe een beetje Engels, maar ik moet Nederlands. Nee, ik ga gewoon mezelf zeggen. I am astonished. Vanavond is this CB Jazz Jam.
1: Ja.
2: Is crazy. Je hebt eerder allemaal die mensen gehad die langs zijn gekomen. Ze zijn zo getalenteerd.
1: Ja, het is niet normaal, hè? Niet normaal.
2: Oh, ik zat met tranen. En op sommige momenten wil ik opspringen. Ik wil echt eigenlijk helemaal losgaan. Omdat mensen netjes zitten te klappen. Denk ik, oh man.
1: Ja, nee, dat snap ik wel.
0: Is goed. Gaat het goed, Sky, in die kant? Of,
1: Ja, gaat wel goed. Gaat goed.
0: Je hebt al wat moois in binnen gehaald. Anouska, dit is je tweede keer de jam, vertelde je al eerder in het voorgesprek.
2: Ja, at this point ben ik gewoon een vaste klant.
0: Oké, ja, zo begin je ook te klinken.
1: Yes.
0: En er is daar nog iemand, volgens mij, Sky.
3: Hey, ja, hallo.
0: Kom even bij de microfoon.
1: Ze pakt even de microfoon.
0: We hebben een soort open huis. Ja. Ook echt iedereen kan binnenlopen.
4: Zeker. Hele goede avond.

0: Degene die aan het luisteren zijn nu natuurlijk ook, hè?
1: Goedenavond, goedenavond.
0: Hallo, hallo.
1: Hier is Mieke.
2: Ja, zeker.
3: Yo, Mieke, goedenavond.
1: Hele goedenavond, Anouska.
2: Anouska, ik moet je even wat vragen. Mieke zit in een geweldig vrouwenkoor.
1: Ja, klopt.
2: En ik zei dus vanavond toen ik zag, joh, je moet een keer hier komen, een nummertje doen. Kun je even dat even proberen over te halen?
0: Ja, we moeten haar even aanmoedigen, want ze is doodsbang.
3: Oké, Mieke, leuk, luister. Laat me even vertellen. CB Jam. Dit is het moment. Ik weet dat je hebt dan minimaal... als ik zo schat, heb je al minimaal 16 concerten onder je belt. Of 60, kan ook.
1: Zoiets,
3: maar
1: ja.
3: Ik ga je zeggen, vanavond word je herboren. En je wordt herboren omdat je hier staat met klasse mensen... die gewoon epic dingen kunnen doen. En ik denk dat jij dat ook kan.
1: Ik ga het even voorleggen in de groep.
3: Oh, je bent met de hele groep hier?
1: Ja,
2: een hele kudde vrouwen, hoor. Hele kudde. Hoeveel dames zingen jullie?
1: Zes dames.
3: Zes. Can you guys take me to church? Kan ik daar staan in de SO? Mika! Hou me vast! Ja. Zit boven!
2: Het is jammer dat het geen tv is, want je ziet hier allerlei dingen langskomen. Hey. Gezichten en dingen. Hey, maar Mieke, volgende keer erbij met de meiden gezellig.
1: Ja. Ik ga het proberen. Ik ga even een naamje podiumvrees.
2: We moeten één tegelijk praten, anders kunnen we het echt niet verstaan. Eén tegelijk. Dus jullie praten allemaal tegelijk. Dat is dat niet handig.
1: Ik ga het voorleggen.
0: Ja.
1: Kijken of ik ik over mijn podiumvrees heen kan komen. Wie weet.
0: Ja, dan moeten we even een naampje verzinnen voor jullie groepje eigenlijk.
1: Mag jij gaan doen, Sky?
0: Is goed. Gaan we doen. Voor de volgende keer.
3: Maar, bekijk, luister. Het is CB Jam. We zijn spontaan op de radio. Kunnen we spontaan nu een koor vormen? Jij, Sky en ik.
2: Bom, bom, bom, bom.
3: Ja, gewoon spontaan. We gaan precies nu. Let it be. Maar jij moet het aanheffen.
0: Oké.
3: Oké, let's go.
0: Oké, gaan we
3: zingen? We kunnen bij voorbaat, Mieke. We kunnen niet zingen.
2: Wacht even. Dames en heren, vanavond tijdens CB Jam Live, Anouska en de rest. Geef uw applaus voor Anouska! Woo! Woo!
1: Let
2: zing
1: it
2: dan.
1: Let it be.
2: Oh, dank je wel.

0: Mieke, jij bent er nog.
1: Ik ben er zeker nog.
0: We hebben uit betrouwbare bron een telefoonnummer gekregen van een van de dames die ook in de dameskoor zit. We gaan even bellen. Ik ben benieuwd hoe je het aanpakt.
1: Ik ben ook benieuwd.
0: Jij gaat het woord voeren nu, hè? Even duidelijk. We gaan even wachten tot dat allemaal goed komt.
2: Met Ilfie.
1: Hey, Ilfie, met Mieke.
2: Hey, Mieke.
1: Hey, ik denk ik bel even. We hebben net even een. Overvallen. En ze hebben gevraagd wat jij altijd al heel graag wil: zingen met z'n allen hier.
2: Oh ja. Ik dacht, misschien is het wel leuk om een keer te doen, toch?
1: Dus een keer goed bij stem zijn.
2: Even de stoute schoenen aantrekken en eventjes gewoon even onze. Vocals laten horen.
0: Nee, maar dan moeten jullie ook eens naar buiten treden. Er zal wel een weekendje shoppen aan vooraf gaan. Om de juiste kleding, de haar, de nagels, het hele spul. Denk ik ook niet, Mieke.
1: Absoluut. Het moet spikspan zijn.
0: Maar wat me verbaast,
2: hebben
0: jullie ook een naam als koor?
1: Nee, die gaat Sky nog bedenken.
0: Oké. Ja, dan weet je wat
2: van. Dat vind ik wel een goed
3: idee. Ja, die gaan we nog even bedenken.
0: Mag ik helpen?
3: Ja, gaan we samen bedenken, ja? Gaan we samen bedenken.
0: Wij gaan samen voor jullie
1: naam bedenken. Jij zag het al zitten, hè?
2: Ja hoor, met jullie zeker.
1: Ja, je had er al wel eens over van. Het lijkt me een goed plan om een keer samen te zingen. Misschien worden we wel bekend.
2: Ja, nou laten we eens proberen.
0: Nou slaan we door. Helemaal goed, dankjewel voor je reactie.
1: Dag lieve Ilfie.
0: Fijn dat je er even was, Mieke. Helemaal goed. Hele andere tonen op deze. Ga je even zingen? Pas toch niet klappen.

0: Mooi, hè? Celebrate me. Vier jij wel eens een feestje met jezelf, Sean?
1: Ja, altijd. Iedere avond. Gezellig toch? Mijn eigen biertje of mijn eigen glas wijn, mijn eigen sigaar.
0: Ja. Goed, dat is de laatste 20 jaar wel een beetje uit het lood gelopen, die term. He, je moet eerst, ja, ook van mezelf en dit gedoe allemaal.
1: Nee, dat doen we niet aan.
0: Je moet jezelf ook weer niet te serieus nemen.
1: Gewoon lekker een glas whisky of een wijn of een sigaar, dat mag toch ook.
0: Goed, je hebt gasten.
1: Ja, ik heb gewoon eigenlijk iemand wild uit het theater geplukt.
0: Oké.
1: Ik heb hem wel eens horen spelen, ook zien spelen. Weet je wat? We nemen gewoon mee naar het studio. Dus wie ben je? Wie is je vader? Wie is je moeder? Wat is er misgegaan in je leven? Ja. Vertel.
0: Ja, zoiets.
2: Ja, misgegaan. Wie ben ik? Ik ben Michel. En ik speel voornamelijk de blues. En ik vind het leuk om blues-gerelateerde muziek te maken. Mm-hmm. En het liefst zo klein mogelijk, akoestisch. En daar, ja, daar ligt mijn hart. En dat kan ik hier elke 4 weken doen.
1: En als je even kort kunt vertellen voor de jongere luisteraars. Wat is de blues? Behalve de bluesballers, de film. Wat is de blues?
2: Blues is muziek vanuit het hart. Als je begint te zingen, dan moet je kippenvel krijgen. Dan moet het publiek moet kippenvel krijgen. Zo moet je het over kunnen brengen. Dat vind ik de blues.
1: Ja. Moet je dan ook even een oude ziel hebben voor de blues? Of?
2: Ja, dan kan ik alleen maar van mezelf spreken.
1: Ja, je hebt grijze haren, maar...
0: Wat ik mooi vind, wat doe jij in het dagelijks leven verder?
1: Ja.
2: dat vertel ik niet.
0: Kom erop niet tegen.
2: Ik ben elektricien.
0: Oh, ja. Ah, dat is blues. Dat is echt blues, hè. Ja. CB Jam, je speelt hier af en toe, gaf je al netjes aan. Hoe belangrijk is het dat er dit soort dingen zijn?
2: Het is heel belangrijk. Ik merk aan mezelf dat dit heel veel voor mij doet. En mij helpt om sowieso podiumervaring te krijgen. Maar ook lekker in een flow komen om dingen vaker te doen. Of op andere plekken te doen. Dus dit vind ik heel belangrijk. En niet alleen voor mij, maar zeker ook voor de jongere generatie. Zeg maar. Je ziet hier lopen veel jongeren. Die ook een kans krijgen om hier wat te doen. En dat vind ik superbelangrijk. Dat is echt uniek hier in Doetinchem. Vind ik echt perfect.
3: Dus dit is zeker voor herhaling vatbaar?
2: Ja, absoluut. Ja.
3: Dus
2: ja.
3: Volgend jaar, of is het, ja nee, volgende, te, over twee, is het over twee, ja het is over twee, ik raak even helemaal, over 2 maanden?
0: Nee, 1 maand.
3: 1 maand zien we jou weer terug.
0: Elke tweede donderdag van de maand. Toevallig bij uitzondering deze, omdat Bies een goede klus kon krijgen, denk ik, vorige week. Dat denk ik. En,
3: dus over een maand zien we hem weer terug.
0: Toegang is gratis, mensen kunnen binnenkomen. CB Jam Live, elke tweede donderdag van de maand, normaal gesproken, op de Melkweg 4A. Ik vraag me eigenlijk af, is Bad Heart Blues?
2: Ja, vind ik wel.

0: Was een mooie dit, toch?
1: Ja, prachtig.
0: Vond je het leuk?
2: Ik vond het fantastisch.
0: We zijn er weer, over een maand. CB Live Jam, vanaf de Melkweg, hier, elke twee...
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik. Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
4: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Staatssecretaris Aerts wil dat een minimumleeftijd voor sociale media Europees wordt geregeld om te voorkomen dat er binnen de EU verschillende regels naast elkaar ontstaan. Aerts noemt een minimumleeftijd van bijvoorbeeld 15 jaar een goed idee. Volgens haar zijn de sociale media nu niet veilig genoeg door verslavende algoritmes en schadelijke content. Steeds meer Europese landen denken na over een leeftijdsgrens. De staatssecretaris pleit wel voor privacy-vriendelijke controle. Op een campus van de Universiteit van Surrey in het Britse Guildford is een beveiliger neergeschoten met een kruisboog. Het slachtoffer is een man van in de 50. Hij raakte zwaar gewond en ligt nu in het ziekenhuis. De verdachte is een 21-jarige oud-student van Saoedische afkomst en werd direct aangehouden. Volgens de politie gaat het om een geïsoleerd incident. Er wordt daarom niet gezocht naar andere verdachten. Wel wordt er nog onderzocht wat er precies is gebeurd in Guildford en waarom. Bij de Kroatische kustplaats Medulin is een klein vliegtuig neergestort. Er zijn daarbij volgens lokale media zeker 4 mensen omgekomen, maar officieel is dat nog niet bevestigd. De hulpdiensten zoeken nog naar mogelijk andere inzittenden. Het ongeluk gebeurde in de regio Istrië, dat is het schiereiland in het noordwesten van Kroatië. Het toestel zou zijn opgestegen vanuit Duitsland. De oorzaak van de vliegtuigcrash is onbekend en wordt nog onderzocht. En de jaarlijkse actie Alpdu 6 heeft dit jaar al ruim €25 miljoen opgehaald voor kankeronderzoek en dat is een recordbedrag. Bij het sportevenement beklommen bijna 5500 deelnemers de berg Alpdu 6 in de Franse Alpen, wandelend of fietsend. Ook deden ruim 500 mensen mee aan een virtuele editie in Rotterdam Ahoy. Volgens de organisatie gaat het volledige bedrag naar wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Die €25 miljoen is een tussenstand, het definitieve eindbedrag volgt in oktober. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Regio 8. Hey.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.

0: trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
0: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout. Psst.

0: in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuur in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. De Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Staatssecretaris Aert wil dat een minimumleeftijd voor sociale media Europees wordt geregeld om te voorkomen dat er binnen de EU verschillende regels naast elkaar ontstaan. Aert noemt een minimumleeftijd van bijvoorbeeld 15 jaar een goed idee. Volgens haar zijn de sociale media nu niet veilig genoeg door verslavende algoritmes en schadelijke content. Steeds meer Europese landen denken na over een leeftijdsgrens. De staatssecretaris pleit wel voor privacy-vriendelijke controle. En de jaarlijkse actie Alp du 6 heeft dit jaar al ruim 25 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek en dat is een recordbedrag. Bij het sportevenement beklommen bijna 5500 deelnemers de berg Alp du 6 in de Franse Alpen, wandelend of fietsend. Ook deden ruim 500 mensen mee aan een virtuele editie in Rotterdam Ahoy. Volgens de organisatie gaat het volledige bedrag naar wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Die 25 miljoen euro is een tussenstand. Het definitieve eindbedrag volgt in oktober. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Regio 8.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.